0: daar staat een mens toch graag voor op, hè. Voor Atomic Kitten, Whole Again. Goedemorgen. Het is iets voor zeven nieuws, krijg je van Bart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De VS gaat nog meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland over de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ido het winnende doelpunt scoorde. STVV-trainer Wouter Franken.
2: Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union. Dat laag stond en dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken en terecht, denk ik. En terecht de 3 punten.
1: Union blijft voorlopig wel leider, al speelt Club Brugge vandaag nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union de eerste nederlaag in play-off 1. Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond van een pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegasque Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd start vanavond 3 uur vroeger dan gepland omdat er storm voorspeld is. Veel wolken vandaag met periode van regen, maxima tot 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen. Maxima tot 20 graden.
0: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
3: Music. Robbe Petitja.
0: Zondag is rustdag, maar het is al de 3e rustdag op rij, dus we gaan er toch stevig invliegen. Turn the lights off.

0: things that I've got. Benson Boone, dat is mooi wakker worden, hè.
1: Goedemorgen. Jouw zondag die begint hier en nu. Stevig nachtje geweest wel, hè. Op heel veel plekken heeft het gestormd. Andreas uit Beveren die heeft vannacht bijvoorbeeld in de Q-app gestuurd. Elke keer dat de storm hier passeert boven mijn huis, valt het internet uit. Ben ik de enige? Ik weet het niet, Andreas. Ik zal het eens werpen naar de luisteraar. Is dat bij jou ook gebeurd? Heb jij ook iets gemerkt van die storm? Ook vandaag kan het nog serieus regenen. Weerman Frank Dubocage die zei, iedereen gaat zijn deel krijgen vandaag. Heftig, maar wel eerlijk. Iedereen krijgt een beetje regen op zijn kop. Ik heb gisteravond ook mijn deel gehad. We hebben thuis een gloednieuw dak. Dat is sinds een week volledig af. Heel blij mee. En het heeft de eerste storm overleefd. Goed gedaan, dak. Wat nieuwe muziek bij. Want Taylor Swift heeft een nieuwe single. Een ode aan een Hollywood-icoon. Elizabeth Taylor. En de videoclip bestaat ook helemaal uit beelden van die gelijknamige Taylor.
2: Dit is deze week

0: Silver and Turn the Tide. En ik heb soms spijt dat ik nog te jong was om volledig te beseffen hoe goed dit was toen het uitkwam in 2000. Zometeen iets wat je voelt wanneer je naar je ochtendkoffietje kijkt. You and me belong
1: together. Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
3: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen en Sven gaat naar amazon.com.be om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen en een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Brico, Brico City
5: en Brico Planet zijn jarig.
4: Al onze winkels zijn nu zondag open.
5: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
4: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

samenhoren gesproken. Ondertussen weten we ook welke 12 kandidaten doorstoten naar de live shows van The Voice. Hè. Spannende tijden breken dus aan voor de juryleden. Maandag nog veel meer over The Voice hier bij Q trouwens. Dit is Lara Tessoro.

Margie en Lara Tesoro. Het ging online weer, hè, over de kledij van Lara in The Voice. Denk ik, laat iets doen. Iedereen bepaalt zelf wat hij of zij draagt, hè, verdorie. Maarten en Dorothee die kiezen trouwens, hè, over The Voice gesproken, nog één kandidaat met hun comeback stage. En het coole is dat jij dus morgen mee mag beslissen. Morgenochtend zeker het wekkertje zetten. In de Q-app bijvoorbeeld kan je wekker zetten, hè.

0: Magician en Sunlight. Van een beetje sunlight kan je nu op dit moment enkel maar dromen, maar dat komt goed hoor. Ik ben trouwens iets te weten gekomen over Somber, want dat is helemaal niet zo'n brave jongen. Dat ga ik je straks allemaal uitleggen. Het is nu 7:30. Ja, Bart, Union STVV gisteren in play-off 1. Het was toch wel een spannende wedstrijd, hè?
1: Ja, zeker. Union stond na een kwartier met een speler minder. Na een rode kaart voor McAllister. Toch duurde het tot helemaal op het einde voor er gescoord werd. STVV maakte de 1-0 in de 86e minuut. Union maakte in de extra tijd nog gelijk. Maar de winst was uiteindelijk toch voor Sint-Truiden na een penalty-doelpunt in de laatste minuut. Het was meer dan 2 jaar geleden dat Union nog een play-off 1 wedstrijd had verloren. Dat was op 21 april 2004. Union blijft leider in de stand, maar Club Brugge speelt vanavond nog tegen Anderlecht. En Shakira heeft in Rio de Janeiro opgetreden voor 2 miljoen mensen. Het concert vond plaats op het strand van Copacabana. Het is al het 3e jaar dat daar zo'n megaconcert georganiseerd wordt. 2 jaar geleden trad Madonna op voor 1,6 miljoen mensen en vorig jaar Lady Gaga voor 2,1 miljoen mensen. Het weer, veel wolken vandaag met periode van regen, maxima tot 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maxima tot 20 graden.
0: Ja, er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.

Summer, dat is helemaal niet zo'n brave jongen, zo blijkt. Want ik dacht dus dat homewrecker, dat gaat over je huis op stel te zetten. Homewrecken, dat kapot maken. Maar blijkbaar is dat een term, homewrecker, voor iemand die zijn of haar relatie helemaal kapot gemaakt heeft. Allee, jong. The more you know. Is niet lief, Somber. Homewreckers vind ik niet tof. I don't like it. Dit like it wel. Alesso en Nate Smith. I like it.

0: Angelina uit Hesselenberg, die is de ochtendkoffie aan het binnenslurpen. Smakelijk, zometeen wat, Miles Smit.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Hey hey, Emily van Prik en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prik en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
5: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
6: Pst, Karen.
5: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
6: Karen, stapelkorting bij Maurice.
5: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
6: Ja, Karen, ik ben het. Huh? Bij Maurice krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels je koopt, hoe meer korting.
5: Echt?
6: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
5: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
6: Maurice in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: Als we even kijken wat er in de kranten staat.
1: De weekendkranten wegen
0: 3 kilo, 213 gram. Er staat weer veel in, hè. Onder meer over Walter Michiels, hè. Toch wel een aangrijpend portret in het nieuwsblad. Walter Michiels, dat was natuurlijk Pico Koppes uit De Kampioenen. Hij overleed donderdag op 62-jarige leeftijd na euthanasie. Walter Michiels kampte heel zijn leven met verslavingen en mentale problemen, maar was begin jaren 90 wel dé ster uit De Kampioenen. Wat wel mooi is, in zijn allerlaatste interview zei hij dat hij eigenlijk wel gelukkig was. Walter Michiels, rust in vrede. Ik lees ook nog over bultrug Timmy, want die zwemt nu op dit eigenste moment ergens in de Noordzee. Hopelijk gaat alles goed met Timmy. Want de centen om Timmy te redden, die kwamen, zo blijkt, van 2 privépersonen. 2 Duitsers, waaronder Walter Guns. Dat is blijkbaar de medeoprichter van de Mediamarkt. Een man die een groot hart heeft voor dieren, want hij zegt ook in de krant: ik zie Timmy even graag als mijn hond. 1,5 miljoen? Zoveel heeft dat gekost trouwens. Duur hondje. En ik lees dat de kringwinkel niet altijd meer zo goedkoop is dan je zou denken. Er is een grote vergelijkingstest gedaan. Voor sommige zaken, zoals meubels of kledij, kan je misschien beter online zoeken en wat afdingen. Denk maar aan Vinted voor kledij of Facebook Marketplace. Dat is een goede plek voor meubels. Kleine tip, wij doen dat thuis ook. Vind daar altijd van alles. Maar de kringwinkel steunen, dat is ook wel een sociaal project steunen. Dus dat is misschien toch ergens ook wel beter. En dat is ook wel leuk, hè? Zo wat rondkijken in de kringwinkel. Sommige zijn open op zondag trouwens. Misschien een goed idee met de regen. Wat ga jij doen met je zondag? Mag je altijd laten weten. Weet je dansen misschien? Dat kan je doen op Ra Ra Ra Sputu.

0: toch goed op een zondag, dit. Olivia Dean en Man I Need. Weet je wat ook goed is op een zondag? Rustig opstaan en dan iets gaan doen. Nancy uit Zwijndrecht, die gaat bijvoorbeeld naar de braderij van Burgt, Kermis en Rommelmarkt. Duimen voor het zonnetje, zegt ze. Ja, maar zo onder een tent staan met z'n allen, met zo heel de community, heel je dorp. En dan zo'n dikke, goede saucis eten en dan zo'n mosterd op je t-shirt. Dat is ook wel part of the experience, Nancy. Marilyn uit Merelbeke, die gaat straks naar de Koopzondag in Gent voor een leuk mama-dochter momentje. Dat is ook altijd zeer plezant. Heel veel plezier op die Koopzondag. En ik heb hier nog een berichtje binnengekregen van iemand die er een heel, heel, heel actief dagje van maakt. Q-music. En dat is Elke. Wacht hoor, waar zit ze?
1: Vorige keer tref je mij weer lopend aan door de straten van Barcelona. En ondertussen 8 kilometer. Vandaag op deze zondag wordt er hier Moederdag gevierd. Dus ik word straks hopelijk in de bloemetjes gezet. Dikke knuffel voor jullie allemaal. En een fijne dag.
0: Ja, dus Elke is aan het lopen in Barcelona. Heerlijk toch? En ik was even in paniek, want ze zegt, er wordt hier straks Moederdag gevierd. Maar dat is toch... Dat is niet nu toch, hè? Bij ons? Hallo?

Oké, okay, oef, ik ben gerustgesteld. Elke die woont in Spanje, die is aan het lopen momenteel in Barcelona en die zei van ja, het is hier moederdag zometeen. Bij ons is dat pas op 10 mei, volgende zondag. En ja, ik weet het, in Antwerpen op 15 augustus, dat zeggen die dan altijd. Dit is Shawn Mendes.

0: Een zeer goedemorgen. Het is iets over acht nieuws. Kijkje van Bart.
1: Goedemorgen. De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd.
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
1: Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland over de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In Bourges in Frankrijk zijn meer dan 20.000 feestvierders bijeengekomen op een illegale rave. Die rave vindt plaats op een militair domein en begon vrijdagochtend. De organisatoren protesteren tegen het strenge beleid van de Franse overheid tegen dat soort raves. Er zijn geen grote incidenten gemeld. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 aan rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. STVV-trainer Wouter Franken.
3: We zijn heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken. En terecht, denk ik. En terecht de 3 punten.
1: Union blijft voorlopig wel leider. Al speelt Club Brugge vanavond nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag in play-off 1. In 1B van ons voetbal heeft Lommel de heenwedstrijd van de promotion play-offs gewonnen tegen Beerschot. Het werd 3-1. Volgende week is de terugwedstrijd. De winnaar speelt dan tegen Dender voor een plaats in de hoogste klasse. Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond van op pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegask

0: Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd begint vanavond 3 uur vroeger dan gepland, omdat er storm voorspeld is. En Shakira heeft in Rio de Janeiro opgetreden voor 2 miljoen mensen. Het concert vond plaats op het strand van Copacabana. Het is al het 3e jaar op rij dat daar zo'n megaconcert georganiseerd wordt. 2 jaar geleden trad Madonna daarop voor 1,6 miljoen mensen en vorig jaar Lady Gaga voor 2,1 miljoen mensen. Veel wolken vandaag met periode van regen, maximaal rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maximaal tot 20 graden.
1: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Music. Robbe Petitjean.
1: Dat is hier een heel festival zometeen. Martin Garrix, Dean Lewis, David Guetta, Teddy Swims en jawel, straks ook Shakira.

Martin Garrix en Dean Lewis. Toch wel een Tomorrowland-achtige knaller. Welkom in de zogenaamde de zondagochtend. Het is 3 mei, de pistolets die zijn vers en warm. De prepareerde schelkens kaas die zijn hopelijk ook vers. En niet al te warm, dat mag goed vis zijn en zoiets. Zondagochtend, je zit hier goed bij Q. Craziness gisteren, hè? Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Want Shakira die heeft daar voor 2 miljoen man gespeeld. Dat is zo'n groot concert dat het geluid helemaal van achter 5 seconden later toekomt dan het geluid van voor. Dus ze moeten dat dan helemaal technisch oplossen. Dat doen ze met allerlei technologische toestanden en zo. Dat is echt gestoord. Nu dat concert van Shakira. Het was volledig gratis trouwens. Ze heeft vooral de Spaanse versies van haar nummers gezongen. En ook al spreken ze daar Portugees, daar zullen veel Spaanstaligen geweest zijn. Dit is nog eens zo.

0: Louis Capaldi. Het is niet altijd triest. De man lacht ook al eens graag. Heel erg graag. Hij heeft ooit op het podium bijvoorbeeld zo hard moeten lachen dat hij niet verder kon zingen. Daar bestaan fragmenten van. Wacht hoor. Komt-ie. Nu loopt het mis. Publiek vond het ook heel grappig. Heel grappige keer, die Louis Capaldi. En het is ook een bijzondere dag voor iedereen die al eens graag lacht. Het is vandaag de internationale dag van de lach. Elk jaar op de eerste zondag in mei om de positieve, dat is echt waar, en gezonde effecten van lachen te vieren. Er is niks beter dan echt goed lachen. Dat is echt gezond. Er komen dan stofjes vrij in je hersenen en zo. Dat is echt goed. Nu, ik wil van jou jouw beste mop als audiobericht in de Q-app. Stuur even je beste grap als audiobericht.
1: Morgen bij Maarten en Dorothee.
2: Voor de live shows van The Voice van Vlaanderen moeten wij nog kiezen tussen drie van onze kandidaten. Maar wij gaan dat niet zelf doen.
3: Eén laatste plek voor de live shows. Jij beslist. We kunnen jouw hulp echt goed gebruiken, want ze zijn allemaal heel goed.
1: Maarten en Dorothee. En The Voice Comeback Stage. Morgenochtend bij Q. Q-music.
4: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
5: wegwijzer.
4: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
6: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
7: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
8: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
7: Maar dank u.
6: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.

0: Flemmingen Meteor. Niet nodig. Internationale dag van de lach vandaag. Er zijn wat mopjes binnengekomen via de Q-app.
1: Zegt de ene eend tegen de andere: pas op, een muur. Zegt de andere: kwap.
0: Prachtig. Even nog eentje.
2: Ken jij dat grapje van dat aapje op het wc? Ik ook niet. De deur was dicht.
0: Ook een heel goeie. En nog eentje. Waarom kijkt een dom blondje uren naar een fles fruitsap? Het verlossende antwoord.
3: Oh, omdat erop staat geconcentreerd.
0: Heel goed, dankjewel. Zometeen het nieuws van 8:30. En dat is altijd iets minder lachen, jammer genoeg. Maar kijk, zo gaat dat met het nieuws. Dit is Lost Frequencies. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Britney Spears en Toxic. Nog eentje dan om het af te leren, want het is internationale dag van de lach.
1: Wat is het toppunt van loppigheid? Struikelen over het draadloos internet.
0: Voilà. Het nieuws is iets minder grappig, Niels. Want de Amerikaanse president Trump die wil nog meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Hè?
2: Ja, inderdaad. Hè. Gisteren had het Amerikaanse ministerie van Defensie al aangekondigd dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar niet echt een reden voor, maar Trump had eerder wel al mee gedreigd daarmee. Nadat de Duitse bondskanselier Merz dus kritisch was geweest over de VS en die oorlog in Iran. Trump wil nu dus nog meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Hoeveel dat heeft hij niet gezegd, maar wel veel meer dan 5000, aldus dus president Trump. En in Frankrijk, daar is een illegale rave aan de gang met meer dan 20.000 feestvierders. Ze zijn bijeengekomen op een militair domein in de buurt van de stad Bourges. Ze protesteren tegen de strenge aanpak van de Franse overheid tegen dat soort raves. Het is dus eigenlijk een soort protestrave. Er zijn voorlopig wel nog geen grote incidenten gemeld daar, gelukkig. En het weer nog. Veel wolken vandaag met periode van regen. Maxima rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog. Later meer wolken met kans op regen. Maxima tot 20 graden.
0: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch nog ergens stilstaat, verlies je daar dus minder dan 5 minuten. Zometeen absoluut geen illegale rave op je radio. Wel een beetje dansen hoor. Yeah.

0: denk dat ze in Rio de Janeiro nog altijd aan het bekomen zijn van het concert van Shakira. Dat daar gisteren plaatsvond. 2 miljoen man op dat strand van Copacabana. En nu las ik dat Coldplay in de running zou zijn. Om daar ook nog eens te staan. Hey, dat zou goed zijn, toch? Dus zometeen nog iemand die ooit op dat strand van Copacabana stond.
1: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
3: Waarom?
2: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
4: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

Lady Gaga en de Dead Dance. Ik krijg nog een berichtje binnen via de Q-app. Dat iets te maken heeft met het... irritantste instrument ter wereld, sorry. De doedelzak. Oh. Ik snap dat niet, dat je dat mooi vindt, maar goed. Even... Oh. Iets anders nu. Maar straks alles over die doedelzak. Als je deze beginnoten hoort, dan ben je toch gewoon al vrolijk. Ik vergeet ook altijd dat er een volledig nummer is van de tune van Friends, de Rembrandts.

0: als ik dit hoor, dan krijg ik spontaan zin om met wat vrienden in een fontein te gaan springen. The Rembrandts, I'll Be There For You. In Ekeren zijn er straks de Highlands Games. Imke uit Diesten, heel erg goedemorgen. Jij trekt daar naartoe. En niet om zelf mee te doen, maar je gaat supporteren voor twee vrienden van je, Tiff en Helene. Wat verwacht je ervan?
1: Ja, ik hoop dat ze winnen natuurlijk. Hè. Ik ga mijn stem bovenhalen en een beetje brullen en dan komt dat wel in orde.
0: Ja, misschien eerst even, Imke, de Highland Games, wat is dat ook weer?
1: Ja, dat zijn Schotse spelen. Dus ze gaan smijten met boomstammen, touwtrekken, tonnen houden, atlasballen op tonnen leggen die immens zwaar zijn. Dus het zijn altijd wel wat uitdagingen.
0: Dus het gaat eigenlijk allemaal om brute krachten.
1: Ja, en ook wel een beetje techniek.
0: Ah ja, oké. Toch ook een beetje techniek. Imke,
1: toch ook een beetje techniek.
0: Je hebt in het verleden ook al meegedaan, hè?
1: Ja, klopt.
0: Hoeveel kilo kan jij dan heffen?
1: Op het laatste zat ik aan een kleine bench van een 100, 120 tussen. Als ik een goede dagen had.
0: Maar alleen?
1: Ja, ja.
0: Weet je hoeveel een kind van 2,5 weegt?
1: Een kind van 2,5, dat valt toch rond en al de 10 kilo.
0: Ja, zoiets meer, 12 of 16 kilo. Ja, ik heb er zo eentje, ik kan dat amper in de lucht houden.
1: Ja, maar 100. Dan moet je het komen meedoen.
0: Maar
1: hè?
0: Ja, nee. Goh, nee. Dat is echt niks voor mij.
1: Maar Vincent,
0: ja?
1: Vincent en Gerben hebben dat toch overlaatst gedaan
0: bij
1: de Rubberkwam. Dus als Vincent dat kan, dan moet jij dat toch ook kunnen.
0: Maar dat is een heel sportief persoon, hè, Vincent Virus. Dat is echt. Nee,
1: ja,
0: die
1: dat
0: gaat
1: wil niks zeggen. Dat wil niks zeggen.
0: Ah ja, moet niet sportief zijn.
1: Ja, je moet wel sportief zijn, uiteraard. Maar het is ook op wilskracht, hè.
0: Oké, okay,
1: als je een doorzetter bent, dan kun je meer dan dat je denkt.
0: Dat is mooi gezegd. En Imke, nog belangrijk.
1: Ja.
0: Het is een Schots gedoe, hè, die Highland Games.
1: Ja, klopt.
0: Het gaat regenen. Dat is toch prima dan?
1: Ja, dat maakt allemaal niet uit.
0: Goed, heel veel plezier daar bij de Highland Games. Goed brullen voor je vrienden Tiff en Helene. En laat weten of het gelukt is, hè.
1: Sowieso.
0: En misschien kom ik ooit eens af.
1: Dat is gesproken, hè.
0: Maar dat
1: heb
0: misschien gezegd, hè. Salut, Imke. Genoeg doedelzak gehoord. Voor een heel jaar. Dit is Bruno Mars en Risk It All. Liefdesmuziek.

0: Bij de aankoop van een tweedehandswagen kijk je best ver genoeg achteruit. Check eerst de digitale Carpas met volledige onderhoudshistoriek en uitgevoerde werken. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpas.be. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Brico, Brico City
2: en Brico Planet zijn jarig.
1: Al onze winkels zijn nu zondag open.
2: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
1: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Iets over 10, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Niels.
4: Goedemorgen.
5: In Middelkerke is een busje met transmigranten gecrashed. Dat gebeurde bij een politieachtervolging. Er zaten 8 mensen in de auto en 1 van hen is in levensgevaar. Je hoort burgemeester Jean-Marie de Dekker.
6: Vannacht rond 2 uur kwam er een auto aanrijden uit richting Niepoort. En die reed als spookrijder de kustbaan op. Een van onze motards had dit gezien, gesignaleerd. En ging voorrijden om de tegenleggers te waarschuwen. Hij heeft dan op een bepaald moment de motard voorbijgestoken. Hij is dan verongelukt in een bocht.
5: In de tuinen in de buurt werden nog eens 9 transmigranten aangetroffen. En het onweer heeft gisteren vooral voor schade gezorgd in de provincie Antwerpen. In Brecht stortte een schuur in na een windhoos. Niemand raakte gewond. In de buurt waaiden ook bomen om. En in de haven van Antwerpen sloeg de bliksem in bij een bedrijf. Daardoor ontstond brand in een waterstoftank, maar die was al vanzelf gedoofd toen de brandweer aankwam. Er komt een nieuwe vaarroute voor schepen uit de haven van Antwerpen naar de Perzische Golf. Dat heeft containerrederij MSC aangekondigd. Normaal gaat dat via de straat van Hormuz, maar door de oorlog in Iran is die zo goed als afgesloten. Dus om die te vermijden wil de rederij schepen voor de straat van Hormuz laten aanleggen en daarna over land gaan met vrachtwagens. En het weer nog. Veel wolken vandaag met periode van regen, maximaal rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maximaal tot 20 graden.
3: En files van langer dan 5 minuten, die zijn er niet op dit moment.
7: Music.
8: Jana de Wilde.
3: Als je door de regen moet, zometeen een niet mis te verstaande boodschap nu van Miles Smith en Niall Horan. Dit is Drive Safe. Goedemorgen.

0: vond dit nummer perfect bij het weer passen vandaag. En daarom heb ik het ook in de playlist gestoken. Paul Kalkbrenner met Sky and Sand. Zondag 3 mei, 10 minuten over 10. Een zeer goede morgen. Er worden vandaag geen 10 miles gelopen. Er worden ook geen uitgestelde klusjes afgewerkt. Nee, vandaag wordt een zondag zoals een zondag bedoeld is. Gewoon relaxen, genieten en de radio misschien wat luider. Voor al dat mooie muzikaals dat er nog aankomt vandaag. Miles on it van Marshmello en Kane Brown is voor zometeen. Eerst nieuwe muziek van Taylor Swift. En dat is onze cue op schijf.
1: Dit is deze week

0: Daarvoor onze gloednieuwe Q-topschijf Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Die gaat hij een week lang het vaakst horen bij Q. Het wordt vandaag een dag van binnen doorbrengen. Misschien is een museum of een film checken vandaag. Dat is er alvast de ideale dag voor. Ik hoop dan wel dat je Tate McRae niet tegenkomt, want dan kan ik niet garanderen dat er nog popcorn te vinden is. Je hoort Greedy zometeen.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
2: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een meld.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.

de Q-top 40. En duidelijk ook niet meteen van plan om op te geven, want Maxime die ging twee plekken vooruit gisteren naar nummer 7. Jij bepaalt de volgorde van de Q-top 40. Dat doe je door hartjes uit te delen in de Q-app. En als je dat vandaag doet, met de liedjes die ik nog in mijn playlist heb vandaag, dan tellen ze alvast mee voor de lijst van volgende week. Alright, tijd om de zondag wat steviger tegemoet te gaan nu. En dan kunnen we gelukkig altijd op Avicii.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Dit is de soundtrack van de zondag. De beste hits uit The Zero's, Stance en nog veel nieuwer. The Script en Superheroes bij Q. Het is 10:30 en goed nieuws als je ergens onderweg bent. Je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.

David Guetta en Jennifer Lopez met Save Me Tonight. Ik was misschien iets te rap daarnet om te zeggen dat vandaag ideaal museum weer is of weer is om naar de cinema te gaan. Ik projecteer gewoon mijn eigen gevoel dat het gewoon gezellig is om binnen te zitten als het buitenkaart aan het regenen is. Maar dat is niet het geval bij de Q-luisteraar in de Q-web vandaag. Toren uit Grimbergen zegt dat het ideaal korfbal weer is. Ik zie dat daar een wedstrijd gespeeld wordt. Dus veel succes. En Gwenda uit de Pintes die zegt voor ons vandaag ook geen museumbezoek. Deze namiddag de ganse dag buiten voor het eerste BK-studentenroeien. Dat gaat in Hasselt door met de Hasselt studentenregata, die gaan waarschijnlijk niet droog blijven. En Gwenda uit de Pinte, die is zelf ook jurylid op de wedstrijden. Dus heel veel succes daar. En effectief, als je watersport doet, dan zit je toch al in het water. Dus dan maakt het helemaal niet uit. Teddy Swims die is onderweg met zijn nieuwste en misschien wel beste nummer ooit. Na Nate Smith in zijn klusjespak. Fix What You Didn't Break.

0: Goedemorgen bij Maarten en Dorothee.
1: Voor de liveshows van The Voice van Vlaanderen moeten wij nog kiezen tussen drie van onze kandidaten. Maar wij gaan dat niet zelf doen.
2: Eén laatste plek voor de liveshows. Jij beslist. We kunnen jouw hulp echt goed gebruiken, want ze zijn allemaal heel goed.
0: Maarten en Dorothee. En The Voice Comeback Stage. Morgenochtend bij Q. Q Music.
3: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: Het zijn marktweken bij Jumbo.
5: Verser dan vers en voor de marktprijzen.
4: Met nu Jumbo spijribbetjes. Tweede aan halve prijs. Dat is de ja van Jumbo.
0: Q Music.

Mr. Know-it-all. Het is zondag 3 mei vandaag. Het is exact 40 jaar geleden dat Sandra Kim voor ons land het Eurovisie Songfestival won. Dat was natuurlijk met dit nummer. En het was ook de eerste keer dat België het Songfestival kon winnen, dus dat was echt wel groot nieuws op dat moment. Al hing er ook wel een kleine schaduw boven, omdat Sandra Kim 13 jaar oud was op het moment van het optreden. En eigenlijk, volgens de regels, moest ze 15 zijn. Een aantal landen waren boos, onder andere Zwitserland, hadden dan een klacht ingediend tegen België, wat voor Zwitserland verrassend is. Maar er is niet zo heel veel met die klacht gebeurd, want ze is tot op vandaag nog altijd de jongste winnares van het Eurovisie Songfestival ooit. Dus Sandra, als je luistert, nog eens proficiat met je prestatie van toen. En nu een vrouw waarvan je zou denken, waarom hebben we haar nog nooit voor ons land gestuurd? Dit is Natalia Becciu met I Want You Back.

Lindsay uit Heuveland worden er vandaag bewaarwafels gebakken voor de collega's in het woonzorgcentrum. Maar ze zijn wel al voorgeproefd door de dochter en ook al goedgekeurd. Ik had nog nooit van de naam bewaarwafels gehoord. Tot vandaag, maar blijkbaar heet dat dus zo. Ik heb dat dus echt moeten googlen, omdat je ze kan bewaren. En zo heb ik de dingen graag, omdat ze simpel zijn en je weet wat je eraan hebt.

0: concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
1: Het is 11 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Niels.
2: Goedemorgen.
3: In Middelkerke is een busje met transmigranten gecrashed. Dat gebeurde bij een politieachtervolging. Er zaten 8 mensen in de auto en 1 van hen is in levensgevaar. Burgemeester Jean-Marie de Dekker.
4: Vannacht rond 2 uur kwam er een auto aanrijden uit richting Nieuwpoort. En die reed als spookrijder de kustbaan op. Een van onze motards had dit gezien, gesignaleerd. En ging voorrijden om de tegenleggers te waarschuwen. Hij heeft dan op een bepaald moment de motard voorbijgestoken en is dan verongelukt in een bocht.
3: In de tuinen in de buurt werden nog eens 9 transmigranten aangetroffen. Oekraïne heeft afgelopen... Oh, daar verdwijnt mijn tekst even. We gaan er even proberen recht te zetten. Zo. Dus Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw de Russische havenstad Primorsk aangevallen. Die is belangrijk voor de Russische olie-export. Primorsk ligt op meer dan 1000 kilometer van Oekraïne. De aanval gebeurde met drones die veroorzaakten brand in de haven. Volgens de plaatselijke gouverneur is er geen olie gelekt. En de Amerikaanse president Trump zegt dat hij het nieuwe vredesvoorstel van Iran zal bestuderen, maar hij verwacht er niet te veel van. Iran heeft het voorstel via Pakistan overgemaakt. Het is niet bekend wat erin staat. Trump betwijfelt of het overtuigend zal zijn. Hij sluit zelfs nieuwe aanvallen op Iran niet uit. En het weer nog. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt de regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig. Later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden.
1: En er staan 2 files op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Ik ga beginnen met de langste file. Enfin, het zijn er eigenlijk gewoon 2 van 5 minuten. Richting Antwerpen op de A12 tussen Zandvliet en Berendrecht 5 extra. En richting Gent op de E40 ook nog eens 5 tussen Jabbeke, De Haan en Brugge. Op andere plekken gaat het dus vlotter.
5: Music.
6: Jana de Wilde.
1: Met Bruno Mars zometeen een I Just Might. De eerste beats van Calvin Harris. Dit is Blessings. Een zeer goedemorgen.

Stars met I Just Might. En dat dacht ik ook vrijdagavond toen ik eindelijk mijn parasol uit de verpakking had gehaald. Mijn terras opgezet. Helemaal klaar voor een weekje vakantie waar ik vanavond aan begin. Gisterochtend alles terug mogen opruimen met het onweer dat voorspeld werd. En vorige week ziet er nu ook niet bepaald prima uit. Misschien heb ik ergens slechte karma opgelopen. Gelukkig kunnen we altijd op Shawn Mendes rekenen om ons wat beter te behandelen.

0: Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. We gaan richting een feestnummer dat eigenlijk het beste tot zijn recht komt op een vrijdagavond. Maar er is niks dat jou belemmert om zometeen toch mee te doen met Raise Your Glass van Pink.
1: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
2: Met echte astronauten en shows van onder andere
3: Maarten en Dorothee, Timon Verbeek, Alain Remy, Martin Peters.
1: En ook met Lieve Schij
2: en Hattie Helsmotel.
1: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtenbeke.
2: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q-Music en VDM.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, zal al die films en series bingen?
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Q-Music.

Amrad gisteren in de Q-top 40. Hij was de diepste daler met 15 plekken verlies. Dat gaan we niet laten gebeuren, dus bij deze een oproep om jouw support te tonen in de Q-app. Ja, nummer 1 uit de Q-top 40 die heb ik ook nog voor zometeen. Dat is nog altijd Alex Warren met Fever Dream. Eerst gaan we naar de Scissor Sisters. En nu Dean Lewis.

The Scissor Sisters en I Don't Feel Like Dancing. Romy uit Pelt stuurt de groetjes aan haar collega's bij buurtslagers over Pelt die aan het werken zijn terwijl zij op moederschapsverlof is. Oh, krijgt jouw kind dan binnenkort 2 schelletjes of bolletjes als het op bezoek gaat in de slagerij als je aan het werken bent? Dat was vroeger zo bij ons, toch? We kregen een cadeautje als je daar stond aan te schuiven. Misschien een extraatje dan voor jouw kind erbij. Heel veel groetjes zijn bij deze overgebracht.

Robin Schulz en Jasmine Thompson met Sun Goes Down. Zometeen een besmettelijke ziekte op de radio. Enfin, dat denk ik toch, want Fever Dream van Alex Warren en Fever van Dua Lipa en Angèle, die zijn onderweg. Eerste files van 11:30. 5 staan er in totaal van langer dan 5 minuten. Het is dus wel druk. Richting Gent op de E40 moet je een kwartier bijtellen tussen Jabbeke, De Haan en Oostkamp. En ook nog eens 5 minuten en dat tussen Drongen en Gent en 60. Op de Antwerpse ring richting Nederland 7 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Zo is het. Richting Antwerpen op de A12 5 minuten tussen Zandvliet en Berendrecht. En op de Brusselse ring op de buitenring moet je er ook nog 5 bijtellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je er minder dan 5 minuten.

0: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
1: Waarom?
0: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
2: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.

0: in my world. Normaal gezien ging ik nu iets romantisch en klef zeggen om het volgende liedje aan te kondigen, maar er is een bericht binnengekomen in de Q-app dat mijn hoofd volledig overneemt op dit moment. De familie Thielen die zit in de auto op dit moment en Laura die heeft gestuurd dat ze met een liedje in hun hoofd zitten en ze kunnen de titel niet terugvinden van het liedje. Dat is natuurlijk nooit een fijn gevoel, zeker als je het graag nog eens wil beluisteren. Daarom ga ik even jouw hulp inschakelen. Want ik heb al geluisterd naar zij die het zingen slash neurieën en ik kan er niet aan uit, dus jij misschien wel. Dit is het bericht van Laura.
1: Hey Jana, kan jij ons helpen? We hebben een liedje, maar we vinden de titel niet. La la la la.
0: Ja, daar moeten we het eens mee doen. Misschien nog één keer voor de duidelijkheid.
1: La la la la.
0: Da da da da, tu tu tu, tu tu tu, tu tu tu. Als je daar iets mee kan, graag in de Q-app. Welk liedje zoeken ze daar bij de familie Thielen? Als je kan helpen, eeuwige roem, jouw richting uit.

0: Robin en Keating back you and you say it best when you say nothing at all. Ja, op een onverwacht moment ontstaat er een mysterie. En dat mysterie speelt zich af in de auto van de familie Tiene die nu naar Q aan het luisteren is. Ik heb zo'n Lucas aan de lijn. Dag Lucas, hallo.
1: Hallo.
0: Hoi. Ja, jullie zitten met een liedje in jullie hoofd en jullie konden het niet meteen terugvinden. Dat klopt, hè?
1: Ja.
0: En kan je het misschien nog eens neurien? Hoe ging het weer precies?
1: Da-da-da-da-da.
0: Oké, top. Dat klonk al goed. Ik schaam mezelf eigenlijk een klein beetje dat ik het niet meteen teruggevonden heb, want heel de Q-web is ontploft. Is het toevallig dit liedje dat jullie zoeken?
1: Ja.
0: Ja, tuurlijk. Dat is Next Episode van Dr. Dre en Snoop Dogg. Dus de Next Episode van Dr. Dre en Snoop Dogg. Dat moeten jullie zoeken en dan kunnen jullie zoveel naar luisteren als jullie willen. Goed?
1: Ja.
0: De Max, merci om aan de lijn te komen, Lucas. Fijne zondag nog.
1: Dankjewel.
0: Doei.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dit is dan een beetje de Dr. Dre van Vlaanderen. Milo en DJ Lichtjes met nieuwe muziek.

favoriet van luisteraar Sandy. How beautiful this life is. Berre met How Beautiful This Life Is. Het is bijna 12 uur. Na het nieuws van 12 krijg je hits van Ellie Goulding en de Jonas Brothers. Maar eerst de bulterug walvis van de muziek even helpen. Dit is Agnes Bij Q en

0: favoriete geur op moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas, je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
2: Uur. Goedemiddag, het nieuws krijg je van Niels.
3: Een goedemiddag. Zo'n 1800 bedrijven wachten momenteel om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet, omdat er te weinig capaciteit is. Daardoor kunnen veel bedrijven niet opstarten of uitbreiden. En dat kan niet, vindt werkgeversorganisatie Voca.
4: We zien dat vandaag in bepaalde zones er echt een netcongestie is. Dat betekent dat bedrijven niet onmiddellijk kunnen aangesloten worden, soms meer dan een jaar in de wachtrij staan. En dat is natuurlijk nooit goed voor een investeringscase. Bedrijven gaan dan wel beginnen nadenken. Kan ik dat hier nog doen? Ook buitenlandse investeerders kijken dan wat vreemd naar ons land. Dus dit kan negatief werken op onze economie.
3: Voca vreest voor miljardenschade als het probleem niet snel wordt aangepakt. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij het nieuwe vredesvoorstel van Iran zal bestuderen, maar hij verwacht er niet te veel van. Iran heeft het voorstel via Pakistan overgemaakt. Het is niet bekend wat erin staat. Trump twijfelt of het overtuigend zal zijn. Hij sluit zelfs nieuwe aanvallen op Iran niet uit. En de Rolling Stones gaan een nieuw album uitbrengen. Dat maakt de band zelf bekend via sociale media. Foreign Tongues heet het album en het komt uit op 10 juli. Er waren al een tijdje geruchten dat er een nieuw album zou komen. De bandleden teasden regelmatig via sociale media. En in Londen hingen ook mysterieuze posters en QR-codes. En het weer nog. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt de regen over het land. Maximaal tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig. Later meer wolken en kans op regen. Maximaal tot 20 graden.
2: En er staan 8 files van langer dan 10 minuten op onze Vlaamse snelwegen. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de A11. Je moet daar een kwartier bij tellen tussen Knokke-Heist en de Koning Albertlaan. Op de E19 ook 11 minuten extra en dat tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland 12 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent 10 minuten extra en dat tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Gent dan op de E40 10 minuten tussen Beernem en Aalter. Ook nog eens 10 tussen Jabeke-De Haan en Oost. En ook 10 tussen Nevelen en Gent en 60. En op de Brusselse ring, op de buitenring, moet je 10 minuten bijtellen. En dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op andere plekken gaat het normaal vlotter. Daar verlies je minder dan 10 minuten.
5: Music.
6: Ja, maar de wil.
2: Oh ja, en als het regent, zet dan ook zeker de lichten van je wagen aan. Niet de felle lichten, maar gewone lichten. Dat helpt voor de veiligheid in het verkeer.

0: Ellie Goulding met Burn. Het is zondag 3 mei en dat 10 minuten over 12. Als je aan Harry Potter vraagt wat zijn grootste angst is, dan weet je als grote fan dat in het derde boek beschreven werd dat dat de angst voor het gevoel angst zelf is. Een diepzinnige benadering dus van het thema. En daarvoor moeten we deze week ook bij Cameron Whitcomb zijn.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De nieuwe single gaat over het koninkrijk der angst. Kingdom of Fear.

Dit is zo'n leuk nummer. Vorige week cute opschijf en nu onderweg naar de top. Cameron Whitcomb en zijn Kingdom of Fear. Een zeer goede middag, lieve vrienden. Je luistert Q Music met alleen maar Maximum Hits erbij. En daar kunnen de Jonas Brothers natuurlijk niet bij ontbreken. Dit is Love Me to Heaven bij Q. Goedemiddag.

0: Wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei, oei,
1: bel PMV. Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een meld.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.com.be. Op zoek naar een waterdichte tent, een comfortabel luchtbed, oh zo knus, en luipaardprintregelaarzen. Miauw. Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de modder. Net zoals die dansende modderman daar die... Oh, wacht eens even. Heeft hij nu alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.

Suzanne en Freek met Halverwege. Een nummer waar je blijkbaar een goede Roomba op kan dansen. En dat weet ik dus sinds kort, omdat mijn lief verslaafd is aan So You Think You Can Dance. En bij elke dans die ze dan ziet op televisie, wil ze een demonstratie geven van hoe het ook kan. Waarbij ik dan ook te pas en te onpas word ingezet als een soort levend demonstratiemodel. Dus ik hou mijn hart alweer vast voor vanavond. Want om 7:55 is er de tweede studioshow bij VTM. En deze is ook wel toepasselijk voor iedereen die meedoet aan het programma. You can't hold us.

0: klein voorsmaakje voor moederdag volgende week. Jonas Blue en Mama Back You. Het is 12:30, er staan 6 files op onze snelwegen van langer dan 10 minuten. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E19. Je moet daar 20 minuten bij tellen tussen Sint-Joppend-Goor en Antwerpen-Noord. Op de A11 ook nog eens een kwartier en dat tussen Knokke-Heist en de Koning Albertlaan. Richting Gent op de E40 een kwartier tussen Jabbeke-de-Haan en Beernem. Tussen Beernem en Nevelen ook nog eens 11 minuten extra. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland een kwartier tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent 10 minuten en dat tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Sta je toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je minder dan 10 minuten.
1: Sounds better with you. Jana de Wilde.

geweldige homewrecker van Summer. Het was afgelopen vrijdag niet alleen de dag van de uitgestelde arbeid. Het was ook de dag waarop Zara Larsson een hele speciale versie uitbracht van haar album Midnight Sun. Midnight Sun Girls Trip, met allemaal duetversies van haar liedjes met vrouwelijke artiesten. Onder andere Robin, Kelani en Pink Panthers doen erop mee. En zelfs Shakira die vond hierop terug. Ik ga je nu meenemen naar haar grootste hit uit 2015.

0: Goedemorgen bij Maarten en Dorothee.
1: Voor de liveshows van The Voice van Vlaanderen moeten wij nog kiezen tussen drie van onze kandidaten. Maar wij gaan dat niet zelf doen.
2: Eén laatste plek voor de liveshows. Jij beslist. We kunnen jouw hulp echt goed gebruiken, want ze zijn allemaal heel goed.
0: Maarten en Dorothee. En The Voice Comeback Stage. Morgenochtend bij Q. Q-Music.
3: Brico, Brico City
4: en Brico Planet zijn jarig.
3: Al onze winkels zijn nu zondag open.
4: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
3: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Het zijn marktweken bij Jumbo.
6: Verser dan vers en voor de marktprijs, hè.
5: Met nu Jumbo spijribbetjes. Tweede aan halve prijs. Dat is de ja van Jumbo.
7: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
8: Psst, Karen.
7: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
8: Karen, stapelkorting bij Morris.
7: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
8: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
7: Echt?
8: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
7: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
8: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
9: Vanavond bij VTM beslist een 100-koppige jury over de dansers in So You Think You Can Dance. En paniek bij VTM 2, want Theo Kamp wordt neergeschoten in Smeris. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Moist.
1: Ja. Dit nummer is 14 jaar oud en ik kan nog altijd niet alle tekst van Shaggy meezingen, want dat ligt echt aan hem. Hey sexy lady bij Q, het is 1:15 ondertussen. Zometeen Clean Bandit en Demi Lovato met Solo. En ook 112 hoor je nog zometeen bij Q. Eerst de mannen van Bazaar.

Robin Bandit en Demi Lovato met Solo. En je hoeft het niet solo te doen deze namiddag, want Liam Dert en Doreen Matthijs die zijn tot vanavond jouw gezelschap hier op de radio. Geniet nog van de zondag, een fijne werkweek voor morgen. En dit is Judith. No.

0: wel beginnen nadenken, kan ik dat hier nog doen? Ook buitenlandse investeerders kijken dan wat vreemd naar ons land. Dus dit kan negatief werken op onze economie.
1: Volca vreest voor miljardenschade als het probleem niet snel wordt aangepakt. En in Wielsbeke in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen toen ze met haar auto in het water belandde. Het gebeurde in het kanaal Leie-Roeselare, vlakbij een sluis. Een jonge man sprong haar achterna, maar kon geen hulp meer bieden. De duikers van de brandweer haalden haar later boven. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. En sport, onze landgenoot Tom Krabbe heeft de laatste rit in de Ronde van Turkije gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. Een andere Belg, Jelle Vermoten, werd tweede. Voor Krabbe is het al zijn derde ritzege in de Ronde van Turkije. Hij pakt ook de groene trui. De eindzege in Turkije gaat naar de Australiër Sebastian Berwick. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt de regen over het land, maximaal tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maximaal tot 20 graden.
2: Ja, en veel regen zorgt voor ook veel miserie op de snelwegen. 12 files staan er nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We gaan er samen door. De langste file staat richting Gent op de E40. Een half uur extra tussen Beernem en Nevelen. En 5 minuten van Lophem tot Brugge. Richting Antwerpen E19, een kwartier erbij tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E34 naar Antwerpen 7 minuten extra tussen Polderken en Aardenburg-Kalsheide. En 6 minuten van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 naar Antwerpen 6 minuten erbij tussen Zandvliet en Berendrecht. En op de E17 naar Antwerpen 6 minuten ook tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Dan op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland 12 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook 12 minuten van de Kennedy-tunnel tot Borgerhout. Dan nog op de Brusselse ring buitenring 7 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring 6 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Op andere plekken in de file verlies je gelukkig minder dan 5 minuten nu.
3: Music. Liam Dert.
2: Ja, het is niet omdat de lente zich vanaf vandaag verstopt dat we geen zonnige beats meer mogen draaien. Dit zijn Kygo en Khalid met Save My Love.

pauze van 7 jaar zijn ze terug bij elkaar. Maar dit blijft hun grootste hit, hè. Gossip en Heavy Cross. Een hele goede middag. Het is 10:50 op zondagmiddag. En ja, het is tijd om het rustig aan te doen, denk ik. April en mei, het zijn ongelooflijk drukke maanden. Veel feestdagen, verlengde weekends, een loopwedstrijd hier, een klusdag daar, communies, huwelijken. En daartussen moet je ook nog eens je tuin proberen te temmen. Het is echt veel, hè, deze maanden. En dus is het onweer van vandaag misschien toch niet zo slecht om even binnen tot rust te komen. Dus je kan doen zoals Daisy uit As, een pot koffie zetten, niet uit je zetel komen en naar Q luisteren. Met nu een man die klinkt als iets nieuws uit het aanbod van je bakker. Dit is Jelly Roll. Oh.

0: Hugel, Kalani en Dacol met Think of Me. Sinds dit weekend is de nieuwe Devil Wears Prada film uit met een soundtrack vol Q-artiesten. Denk Dua Lipa, denk Miley Cyrus of Lady Gaga. Maar er staat ook een vrij recente Q-artiest op. Sienna Spyro. Dit is het nummer dat ze maakte voor The Devil Wears Prada 2, maar je leerde haar natuurlijk kennen met Die on This Hill. En die hoor je zo meteen.
1: Leren wanneer jij er zin in hebt? Welkom bij 42 Belgium, de techopleiding van de toekomst. Geen leerkrachten, geen vaste uren en zelfs geen inschrijvingsgeld.
2: Dus ik kan studeren om 2 uur 's nachts en dat kost mij niks?
1: Inderdaad, en onze deuren staan letterlijk altijd open. Wilt je leren over de technologie van morgen? Daar is 42 Belgium in Antwerpen dé plek voor u. Meer info op 42belgium.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik heb zin in...
3: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Okie, taco doki.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
7: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
9: Q Music.

Sienna Spyro. En Die on this Hill. Een heuvel zal je niet zien, maar een grot misschien wel binnenkort. Want Naomi van der Poorten die geeft volgend weekend tickets voor de Grotten van Hanweg. Super handig als je een van de vele verlengde weekends nog moet vullen deze maand. Zondag is verhuisdag bij Jelle uit Antwerpen en ook bij Flemming zometeen in de clip van Niet Nodig. Na

is niet nodig om je gras te maaien deze maand. Het is opnieuw Maai mij niet. Maar het wordt wel een uitdaging. Hè. Dit jaar warm weer en heel veel regen. Dus de kans is groot dat het gras tegen juni bijna tot aan je knieën komt. Zometeen de Q-topschijf. Eerst Imagine Dragons en It's Time.

It's time om je tickets voor de Gentse Floralie te boeken. Dat is de grootste bloemen- en plantenexpo van het land. Maar ik wist niet dat dat maar om de 4 jaar plaatsvindt. Dus dankjewel Robbie uit Ninove om dat even door te sturen. Je hebt nog tot en met volgende zondag om te gaan. En van de flora naar de fauna en de zoo van Shakira zo meteen. Eerst de files. 6 stuks nu op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19, 23 minuten erbij tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E313, 11 minuten extra van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Richting Gent op de Antwerpse ring een kwartier ook erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. De weg is daar afgesloten. Dan nog richting Gent op de E40, daar verlies je een kwartier tussen Beerenhem en Nevelen. Als je nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Heb ik het gedroomd of niet? Het is iets wat veel Swifties zich afvragen. Want donderdagmiddag verscheen er plots een countdown op de website van Taylor Swift. Die begon te tellen bij 48 uur en die zou zo aflopen gisterenmiddag. Ja, en nu komt de maar. Na een paar uren verdween de countdown plots. In geen velden of wegen nog te bespeuren. En het strafste, de layout van de aftelklok, die deed vermoeden dat Taylor Swift muziek zou aankondigen voor het vervolg op een heel bekende film. En het is niet The Devil Wears Prada. Welke het wel is, hoor je zo meteen na de Q-topschijf van Taylor Swift.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, takodoki.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
5: Waarom?
4: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
6: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
7: Q Music.

Taylor Swift over actrice Elizabeth Taylor. En dat is niet de enige link die ze heeft met de filmwereld tegenwoordig. Want Taylor Swift zou muziek maken voor de 5e film in deze reeks. You've got a friend in me. You've got a friend in me. Ja, dit nummer is voorlopig nog het bekendste uit die reeks. Het gaat natuurlijk over Toy Story, de 5e film die komt in juni uit. En Taylor die had donderdag een countdown van 48 uur gedeeld op haar website. In hetzelfde lettertype als het logo van Toy Story. Maar de klok verdween weer even snel als die kwam. Dus voorlopig nog geen nieuwe muziek van TT voor Toy Story.

0: Lost Frequencies en Bastille met Head Down bij Q Music.
1: Don't hang your head down, head down.
0: Straks om 2 uur is er een recordpoging. Er wordt geprobeerd om het wereldrecord samen lezen te verbreken op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Onder andere Tine uit Locristi, die is op dit moment onderweg naar daar. En de Backstreet Boys zijn dat ook. Ze komen eraan naar Within Temptation en Smash Into Pieces met Somebody Like You.

Bijna 2 uur en dan hoor je muziek van Alex Warren, Shania Twain en Tom Walker. Eerst nog een nummer dat mij altijd aan een rosse muis met een rond brilletje doet denken. Geronimo van Shepherd.

0: oppakken, moeten ze houden tot ze hun ware identiteit geven en dan repatriëren naar hun land. Of verzamelen ze ergens in Europa, of verzamelen ze net buiten Europa, totdat je het weet. Maar dit is ondoenbaar. En dan heb je een incident who is waiting to happen, zoals vannacht hier gebeurd is.
1: Ja, afgelopen nacht raakten 8 transmigranten gewond bij een ongeval. 1 van hen is in levensgevaar. In Wielsbeke in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen toen ze met haar auto in het water belandde. Het gebeurde in het kanaal Leie-Roeselare vlakbij een sluis. Een jonge man sprong haar nog achterna, maar kon geen hulp meer bieden. Duikers van de brandweer haalden haar later boven. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. En sport, onze landgenoot Tom Krabbe heeft de laatste rit in de Ronde van Turkije gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. Een andere Belg, Jelle Vermoten, werd tweede. Voor Krabbe is het als een derde ritzege in de Ronde van Turkije. Hij pakt ook de groene trui. De eindzege in Turkije gaat naar de Australier Sebastian Berwick. En in play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd KV Mechelen AA Gent aan de gang. Na een half uur spelen staat het daar 1-0 voor KV Mechelen. En het weer nog. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt de regen over het land. Maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig. Later meer wolken en kans op regen. Maxima tot 20 graden.
2: Ik onthoud vooral dat het iets droger wordt. Dankjewel, Niels. 8 files nu op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Gent op de E40 een half uur extra tussen Beerenhem en Nevelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Richting Gent, op de Antwerpse ring verlies je nu 12 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Antwerpen dan E313, 13 minuten erbij tussen Massenhoven en Wommelgem. E19, 11 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. En op de E34 naar Antwerpen, 10 minuten van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever. Dan op de Brusselse buitenring, daar verlies je nog 12 minuten van Wezenbeek-Ophem tot Zaventem. Op een andere plek in de file verlies je gelukkig minder dan 10 minuten nu.
3: Music. Liam Dert.
2: Als jij net zoals Alex uit Tiene door het onweer naar huis rijdt, nu is dit jouw steun. Carry You Home van Alex Warren.

Lucas en Steve met Love on Hold. Waar knap jij op af tijdens een eerste date? Iedereen heeft zowel iets waarvan hij denkt, dit is echt een red flag als mijn date dat doet of heeft. Wel, bij Shania Twain is het heel duidelijk. Opscheppen over je succes of je bezittingen is een absolute no-go bij haar. Gaat niet werken. Dit is That Don't Impress Me Much.

Million Miles Away. Zo ver is hij al bijna. Timmy de Bul terug. Volgens een tracker zwemt hij voorlopig de goede kant uit. Maar ja, we kunnen die zelf niet volgen. Er wordt af en toe een update gegeven omdat ze Timmy toerisme willen vermijden. Zodat niet iedereen naar hem op zoek gaat. Dus brand een kaarsje voor Timmy. Of zoals Tom Walker het zegt, leave a light on.

0: huidige energieprijzen zou ik daar toch twee keer over nadenken, moest ik van jou zijn, Tom Walker.
1: I will leave the light on.
0: Ja, lieve light on. Zeg, ligt dat nu aan mij? Of is het echt zo?
1: I will leave the light on.
0: Ik heb het gevoel dat het al maanden geleden is dat het nog geonweerd heeft bij ons. Ja, vandaag zou het goed kunnen kletteren. Vannacht is er ook wel al wat uitgevallen. Veel mensen blijven thuis vandaag. Ja, dus kan het geen kwaad om nog eens op te frissen wat je thuis nu wel en niet mag doen als het onweert. Welke van deze drie stellingen die je vaak hoort over onweer is een fabel? De twee andere zijn feiten. Oké, stelling 1. Het is gevaarlijk om te telefoneren tijdens een onweer.
2: 2.
0: Je trekt best alle stekkers uit de stopcontacten bij je thuis.
2: 3.
0: Als het onweert, is het een slecht idee om te douchen of een bad te nemen. Stelling 1, 2 of 3, welke is een fabel? Doe een gok in de Q-app en je hoort zo meteen het antwoord, zodat we veilig door het onweer kunnen vandaag.

McDonald en This is the Life. Het is menens dit weekend. Na het warme weer van vorige week trekt er een onweerszone over ons land. Maar wat doe je nu best wel of niet als je thuis bent terwijl de donder en bliksem buiten aan het tieren zijn? Betty uit Zottegem zegt het is een fabel dat je geen douche of bad mag nemen. Brian uit Nieuwpoort die zegt volgens mij is nummer 2 die je hebt voorgelezen een fabel. Niet telefoneren tijdens een onweer, dat is niet correct. Karin uit Aalst zegt ja, ik geloof dat van die stekker uit je stopcontact halen dat ook een fabel is, want al die elektriciteitskabels tegenwoordig die hebben verplicht een aarding. En Mathieu uit Grimbergen die denkt dat allemaal fabels zijn. Ja, dat kan niet. Er zijn wel degelijk 2 waarheden en 1 leugen. Dus, wat doe je best wel? Effectief je stekkers uittrekken. Als de bliksem dan inslaat, blijven je apparaten tenminste gespaard. En ook douchen of een bad nemen kan effectief gevaarlijk zijn, want in het meest onfortuinlijke geval kan de bliksem ook perfect op waterleidingen inslaan. Dus niet alleen op je elektriciteitskabels. Maar wat mag wel? De tijd doden door te bellen. Dat kan geen kwaad. Toch niet als je dat met je gsm doet. Vroeger wel, een vaste lijn was wel gevaarlijk. Maar ja, wie heeft dat nog? En je hebt toch al je stopcontacten uitgetrokken, dus bellen met een vaste lijn kan hoe dan ook niet meer. Maar ja, het is dus niet zo dat gsm-stralen of zo de bliksem aantrekken, wat soms wel wordt beweerd. Waar ben je tijdens een onweer nog veel veiliger dan in huis? Ja, dat is in de auto natuurlijk. Door de fameuze kooi van Faraday. Je bent beschermd door de metalen buitenkant. Dus geen zorgen, James Hype en Miggy de la Rosa. Blijf maar veilig rustig zitten in jullie Ferrari.

Ferrari of niet? In de file zal je staan. Het is heel druk onderweg. We gaan er samen door. 10 files staan er nu op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Gent op de E40 een kwartier extra tussen Beernem en Nevelen. Op de E17 naar Gent 10 minuten erbij tussen Deinze en Zwijnaarden. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West en 12 minuten van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout. Richting Gent op de Antwerpse ring 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De weg is daar een stuk afgesloten. Richting Antwerpen op de E313 een kwartier extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de A11 10 minuten tussen Knokke-Heist en Koning-Albertlaan. En op de E17 ook 10 minuten van Kruibeke tot Antwerpen-West. Dan nog op de Brusselse ring, op de buitenring, 11 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. En op de binnenring gaat het traag van Groot-Bijgaarden-Dansaert tot Jette. Daar verlies je 10 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je minder dan 10 minuten. En als je door een stortbui moet in de auto, volg dit advies van Miles Smit en Niall Horan. Drive safe. Q. Music. Q sounds better with you.

Niall Smith en Niall Horan. Maar wat is er aan de hand met dat andere ex-One Direction-lid, met Zayn Malik? Deze week een opvallende boodschap op zijn Instagram. Stop met mij bloemen te sturen. Ja, Zayn die wordt blijkbaar overstelpt met de bloemen van zijn fans en hij kan het gewoon niet meer bijhouden. Waarom? Dat hoor je na zijn laatste hit Eyes Closed. Eerst Afrojack en Never Forget You. Cute.

Zayn met Eyes Closed. Een beetje een lugubere titel eigenlijk. En als je weet dat hij deze week op zijn Instagram iets postte in de zin van bloemen nog kransen. Hij wordt overspoeld met boeketten van zijn fans die hem beterschap willen wensen. Maar zijn familie kan het logistiek niet meer aan. En ze vragen om in plaats van bloemen te kopen, geld te storten aan het goede doel. Waarom al die bloemen? Zayn ligt in het ziekenhuis op dit moment en hij zou iets aan zijn hart hebben. Ja, de fans van One Direction die zijn dan ook enorm bang om na Liam Payne nog een lid te verliezen. Enfin, zo'n vaart zal het wel niet lopen. Zayn is in goede handen en zijn good feeling komt ongetwijfeld ook snel weer terug.

0: Good Feeling. Dat geldt ook voor de volgende artiest.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Want dit is I Love It, I Love It, I Love It van Bella Kay en Rising Star.
1: Q sounds

En terwijl mama en papa op zoek zijn naar een nieuwe chandelier of iets anders dat ze zeker niet nodig hebben, zitten de kinderen niet meer in het ballenbad, maar in het speelbos. Waar zijn we? Ja, in de IKEA natuurlijk. Sinds deze week is er in IKEA Wilrijk een nieuwe zone voor kinderen met een speelzone, maar evengoed ook een prikkelarme zone. Ja, het is voor iets 2026 natuurlijk. En dit zou eigenlijk de bijnaam kunnen zijn van IKEA. De Swedish House Mafia. Ze verleiden je met goedkope spullen die je niet nodig hebt. En voor je het weet, ben je eraan verslaafd. Dit is Wait So Long.

daarop zijn we vandaag precies 40 jaar aan het wachten. Je hoort het na 3 uur. Eerst een artiest die in reïncarnatie gelooft. Mocht zij terugkomen na haar dood, dan zou dat zeker als een vogeltje zijn. Dit is Nelly Furtado en I'm Like a Bird.

0: net buiten Europa, totdat je het weet. Maar dit is ondoenbaar.
1: Afgelopen nacht raakten 8 transmigranten gewond bij een ongeval na een achtervolging. Eén van hen is in levensgevaar. In Watermaal-Bosvoorde bij Brussel is een persoon om het leven gekomen bij een brand in een appartement. Dat meldt de brandweer. De brand brak uit op de 2e verdieping van het gebouw. De brandweer kon vermijden dat de vlammen oversloegen op de rest van het gebouw. Maar voor 1 persoon kwam dus alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En net niet voor Lotte Kopecky in de openingsrit van de Ronde van Spanje. In een sprint bergop was de Zwitserse Noemi Rugge net sneller. Kopecky was 2e. De Nederlandse Marianne Vos viel in de finale en werd 7e. En in play-off 1 van ons voetbal is de wedstrijd KV Mechelen AA Gent op dit moment aan de gang. Halfweg de 2e helft staat het daar 1-0 voor KV Mechelen. Gent heeft zo net een penalty gemist. En het weer nog. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt de regen over het land. Maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig. Later meer wolken en kans op regen. Maxima tot 20 graden.
2: Het gaat traag op de E40 naar Gent. Een kwartier extra tussen Beerenhem en Aalter. En 5 minuten van Nevelen tot Drongen. Op de E17 naar Gent 12 minuten erbij tussen Deinze en Zwijnaarden. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier extra tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En 8 minuten van Antwerpen Centrum tot Borgerhout en richting Gent 7 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Antwerpen dan op de A11. 12 minuten extra tussen Knokke-Heist en Koning Albertlaan. Op de E17 10 minuten erbij tussen Kruibeke en Antwerpen-West. En op de E34 5 minuten van Melzele tot Sint-Annalinkeroever. Dan op de Brusselse buitenring 12 minuten erbij tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem. En 6 minuten op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde-Dansaar en Jette. Richting de grens met Nederland op de A12 verlies je nog 5 minuten tussen Stabroek en Berendrecht. Als je nog op een andere plek in de file staat, nu verlies je minder dan 5 minuten.
3: Music. Liam Dert.
2: Een kaartje leggen op zondagmiddag. Eva Max doet mee en ze heeft goede kaarten, want ze heeft de Kings en Queens meegebracht.

Ken je het? Een magneet die zo sterk is dat je hem bijna niet meer afkrijgt. Dat is dit pianodeuntje in je hoofd, de Bauza & Magnetic. 3 mei 1986, het is vandaag exact 40 jaar geleden, Belgisch geschiedenis werd toen geschreven. Dertien jaar was ze. Sandra Kim won toen voor het eerst het Eurovisie Songfestival voor ons land met J'aime la vie. En ja, meteen ook voor het laatst. Hè. We zijn ondertussen al 40 jaar aan het wachten op een nieuwe overwinning. Het is echt hoog tijd dat we nog eens winnen. Ja, en ook dat Sandra Kim gezelschap krijgt. In de Hall of Fame van Belgische Eurovisiewinnaars. Want het is daar al 40 jaar enorm eenzaam. Dit zijn The Script en Will I

0: Thomas Gray en Rumors. Bij welke artiest hoort het volgend gerucht? De zanger in kwestie die beet tijdens het opnemen van een nummer per ongeluk een stukje van zijn tong af. Maar hij moest door tijdsnood het nummer wel nog verder opnemen en hij deed dat dus met een kleinere en ook bloedende tong. Het gerucht bestaat, maar gaat het over Justin Bieber, Ed Sheeran of Harry Styles? De oplossing zo meteen.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
3: Leren wanneer jij er zin in hebt? Welkom bij 42 Belgium, de techopleiding van de toekomst. Geen leerkrachten, geen vaste uren en zelfs geen inschrijvingsgeld.
4: Dus ik kan studeren om 2 uur 's nachts en dat kost mij niks?
3: Inderdaad, en onze deuren staan letterlijk altijd open. Wilt je leren over de technologie van morgen? Dan is 42 Belgium in Antwerpen dé plek voor u. Meer info op 42belgium.be.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
9: Met echte astronauten en shows van onder andere
10: Maarten en Dorothee, Timon Verbeek, Alain Remu, Martijn Peter.
8: En ook met Lieve Schij
9: en Hetty Helsmoortel.
8: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtenbeke.
9: Tickets via nerdlandfestival.be samen met HLN, Q Music en VDM.

Gen Z girl. Avant la lettre. Mabel. Een nummer inzingen meteen nadat je een stukje van je tong hebt gebeten? Een wereldbekende zanger deed het, maar wie? Justin Bieber, Ed Sheeran of Harry Styles? Linde uit Oostakker die denkt aan Justin. Mietje uit Brugge die gaat voor Harry. Stoer genoeg om voor te zingen volgens haar. En Ken uit Tongeren die denkt Ed Sheeran, want volgens mij is hij wel lomp, zegt hij erbij. Wel, de letterlijke slip of the tongue, die werd gedaan door Harry Styles. Hij is een stukje tongarmer en hij zong nummers voor zijn vorige album Fine Line zo in. Ja, ondertussen is alles genezen en ik denk ook niet dat je het nog hoort. Of zou hij toch een beetje lispelen nog? Ja, even luisteren, hè, want dit is Harry Styles met American Girls. Right.

Galantis, samen met de mannen van 5 Seconds of Summer en Lighter by Q. Wat heeft deze natte zondagnamiddag nog nodig? Een piano om melancholisch naar buiten te staren, terwijl de druppels van je raam naar beneden glijden. En die krijg je van Lenny Kravitz. Dit is I'll Be Waiting.

0: 4 minuten geleden, toen deze van Lenny Kravitz begon, was het nog aan het regenen in Vilvoorde. En intussen is de zon erdoor gekomen. Het wordt droger en daarmee ook iets rustiger onderweg. Maar het gaat wel nog traag. Op de Brusselse ring op de binnenring 20 minuten extra tussen Wezenbeek Ophem en Tervuren Vierarmen. En op de buitenring 11 minuten van Wezenbeek Ophem tot Zaventem Hennolaan en 8 minuten van Diegem tot Machelen Woluwelaan. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West en 8 minuten van Antwerpen Centrum tot Borgerhout. Richting Gent op de Antwerpse ring 6 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en Deurne. Dan richting Gent E17 een kwartier extra tussen Deinze en Zwijnaarden en op de E40 10 minuten van Beren en tot Nevelen. Richting Antwerpen op de E17, 10 minuten extra van Kruibeek tot Antwerpen-West. En dan nog op de E40 richting de grens met Frankrijk, 8 minuten extra van Gistel tot Jabbeke. Als je nog op een andere plek in de file staat, nu verlies je minder dan 5 minuten.
1: Liam Dert.

0: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
1: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
0: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
1: Waar zie je die giraf daar?
0: Of Zoo Plankendaal.
1: Oh, zo schattig.
0: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.

Sim. Met voorsprong de beste Belg uit de Q-top 40 op 7. En Laurien uit Temse heeft daar net nog een hartje bij gedaan. En zo stijgt hij volgende week misschien nog wat door. Morgen is een spannende dag voor het duo Giorgio en Michelle, Fien en Lore. De drie kandidaten van The Voice Comeback Stage. Want ze komen zingen bij hun coaches Maarten en Dorothee. En jij beslist wie van hen door mag naar de live shows. Morgen in de ochtendshow dus. En morgen is het ook een belangrijke dag voor Britney Spears. Want ze moet voor de rechter verschijnen. Ze is verschillende keren betrapt op rijden onder invloed. Opnieuw een klap dus voor Britney Spears. Hit Me Baby, One More Time.

Het ruikt vandaag alsof het een zwoele zomeravond is. En dit nummer deed het ook zo klinken. Libianca en Kian de Crow met People. Bij je eerste tattoo vind je dat super spannend. Denk je wekenlang na over het design. En verzorg je die alsof je leven ervan afhangt. Maar ja, als je aan je 31ste tattoo zit, dan kies je last minute een ontwerp. En laat je die blijkbaar ook zetten in een waggelende bus. Het gebeurde bij Teddy Swims deze week. Hij liet snel een tattoo zetten in zijn tourbus vlak voor een optreden. En dat lijkt me eerlijk gezegd niet zo slim. En dat voor een Mr. Know-it-all.

0: Dit was gisteren de sterkste stijger. In de Q Top 40. Teddy Swims, maar de nummer 1, de allerbeste song van het moment. Die krijg je iets na 4 van Doreen. En eerst nog dit summer anthem, Infinity.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 4 uur geworden intussen. Het nieuws krijg je van Niels.
1: Een goedemiddag. In Antwerpen is de politie op zoek naar de verdachte van een zware vechtpartij vorig jaar. Daarbij raakte een jongeman van 20 zwaar gewond. De politie heeft daar nu voor het eerst beelden van vrijgegeven. Daarop is te zien hoe het slachtoffer staat te praten met twee mensen, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
2: Dan zien we op de beelden dat een man met een donkere jas uit het niets lijkt te verschijnen en het takelt het slachtoffer zwaar toe.

0: begint Antwerpen rond deze tijd aan zijn wedstrijd tegen Standaard. Na enkele minuten staat het daar nog 0-0. En net niet voor Lotte Kopecky in de openingsrit van de Ronde van Spanje. In een sprint bergop was de Zwitserse Noemi Rueg net sneller. Kopecky werd tweede. De Nederlandse Marianne Vos viel in de finale en werd zevende. Noemi Rueg is ook de eerste leidster. En het weer nog. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt de regen over het land. Maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig. Later meer wolken en kans op regen. Maxima tot 20 graden.
1: En het is zeer druk voor een zondagnamiddag op de snelwegen. Maar we gaan er samen door. Er staan 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook nog eens 7 minuten tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. Nog op de Antwerpse ring richting Gent. 5 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Want de weg is daar afgesloten. Dan naar de Brusselse ring op de binnenring. 13 minuten tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren-Vierarmen. Komt daardoor een defect voertuig. En op de buitenring 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Dan richting Gent. Op de E17 12 minuten tussen Deinze en Zwijnaarden. Op de E40 12 minuten tussen Beernem en Aaltert. Richting kust. Op de E40 7 minuten tussen Middelkerken en Gistel. En tot slot, we zijn er bijna richting Antwerpen op de E17. 5 minuten erbij tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Maar als je nog op een andere plaats in de file staat, kan zeker. Maar dan verlies je er wel minder dan 5 minuten.
2: Music. Dorien Matthijs.
1: De artiesten die je nu hoort zijn gisteravond iets te hard gegaan, maar in Bad Memories worden weggevaagd door Max en Andy Grammer.

Max en Andy Grammer. And the thing I love, wel, dat is dat ik het plekje van QDJ Naomi mag warm houden dit weekend. Hele goede namiddag. Bijna 4:10 op deze zondag 3 mei. En goed begonnen is half gewonnen, zeggen ze. Wel, de nummer 1 in de Q-top 40 komt eraan. 2 weken geleden stond hij nog in de AFAS Dome. En volgens mij is het de allerliefste internationale artiest die je kan ontmoeten. Echt een cutie, dus komt eraan. Maar eerst een collab tussen Calvin Harris en Florence and the Machine. Je hoort ze met Sweet Nothing.

0: Warren. En neemt weer goud in de Q-top 40. En we blijven rond die podiumplaatsen hangen, want Bruno Mars komt eraan. En voor mocht je het gisteren gemist hebben, Naomi heeft mij een opdracht meegegeven dit weekend. Wel, het is te zeggen, we hebben iets in petto. Maar dat is voor zometeen.
1: Maak je klaar voor Fête Magique. Want Theater aan het Water heet nu Fête Magique. Nog meer magie en beleving op de 20ste verjaardag van dit fantastische spektakelfestival. Kom het vieren met de ganse familie en mis de Circus Afterparty niet. Fête Magique, het meest unieke en feerieke festival van het land. Op 9 en 10 mei op het iconische domein De Schorre in Boom. Info en tickets, fetemagique.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in...
2: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
4: Oki, takodoki.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Well, I just might have een ideaal moederdagscadeau voor jou. Of gewoon het perfecte excuus om er eens even tussenuit te zijn met een paar vrienden. Want volgend weekend spelen we een spel in deze show. Een spel dat jou een weekendje Ardennen kan opleveren. Het gaat als volgt. Ik ga naar de grotten van Han en ik neem mee een BV. Judy J. Naomi heeft dus een BV meegenomen naar de grot. En het is aan jou om te raden over wie het gaat. 5 tickets staan op het spel, dus be there or be square volgend weekend. En zeg niet dat ik het niet gezegd heb, hè. Dit zijn Martin Garrix

0: Enrique Iglesias, back you. Bijna 16:30 intussen en op de snelwegen gaat het er niet zo op zijn zondags aan toe. Heel veel mensen keren terug van hun weekendje weg. En het resultaat daarvan zijn 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste. Die staat richting Gent. Op de E17 moet je 20 minuten extra rekenen tussen Deinze en Zwijnaarden. Komt daardoor een defect voertuig. Op de E40 een kwartier tussen Loppem en Beernem. Dan naar de Antwerpse Ring richting Nederland een kwartier erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook nog eens 5 minuten tussen de Legrelle Laan en Borgerhout. Dan naar de Brusselse ring op de binnenring 12 minuten tussen Wezenbeek op en Tervuren Vier Armen. Komt daar ook door een defect voertuig, uitkijken dus. En ook nog eentje op de buitenring 8 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Richting Antwerpen dan op de A11 9 minuten tussen Knokke-Heist en de Koning Albertlaan. En nog eentje op de A12 5 minuten erbij tussen Zandvliet en Berendrecht. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dat kan, maar dan verlies je er natuurlijk wel minder dan 5 minuten.
1: Dorien Matthijs.

0: Shawn Mendes en Why. De waarom van de vraag die ik nu ga stellen, die krijg je straks pas na de Q-topschijf. Maar ik ben op zoek naar luisteraars wiens achternaam ook een voornaam kan zijn of omgekeerd. Om een voorbeeld te geven, het is uit het leven gegrepen. Mijn volledige naam is Doreen Matthijs, maar Matthijs kan ook perfect een voornaam zijn. Laat mij weten als dat bij jou het geval is of bij iemand die je kent. En ik beloof het je, het wordt zo meteen helemaal duidelijk waarom ik dit vraag.
1: Morgen bij Maarten en Dorothee.
2: Voor de liveshows van The Voice van Vlaanderen moeten wij nog kiezen tussen drie van onze kandidaten. Maar wij gaan dat niet zelf doen.
3: Eén laatste plek voor de liveshows. Jij beslist. We kunnen jouw hulp echt goed gebruiken, want ze zijn allemaal heel goed.
1: Maarten en Dorothee. En The Voice Comeback Stage. Morgenochtend bij Q. Q-music.
4: Slim naar Antwerpen presenteert...
5: De Wegwijzer.
4: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media. Maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
6: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
4: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: How to Save a Life. Er zijn wat reacties binnengekomen op mijn oproep daarnet. Ik vroeg of er luisteraars waren wiens voornaam ook een achternaam kan zijn of omgekeerd. En Thijs uit Haaltert die stuurt... Ja, ik deel mijn voornaam met de achternaam van Pommelien. Wel Thijs, goed nieuws, want ik draai ze in het volgende uur, dus ze komt er nog aan. Katrien uit Wustwezel die stuurt... Ja, mijn naam is Katrien Ludwig. Hele populaire voornaam voor mannen. En Katrien, je bent niet alleen, want ook Karin Bernard en Martien André die zitten in hetzelfde schuitje. Net als de Q-topschef van deze week. Dat is ook zo'n geval.
1: Dit is deze week de

Ondertussen staat Miles Smith hier te trappelen. Die wil zo snel mogelijk een dansje placeren. Maar eerst nog dit. We hadden het daarnet over voornamen die ook achternamen kunnen zijn en omgekeerd. En ook Miles Smith is daar een voorbeeld van. Want die deelt zijn voornaam met de achternaam van deze artiest. John Miles, hoor je? Met music. Maar het is wel degelijk die eerste Miles die ik door jouw speakers knal. Miles Smith dus. En

0: juist 5 uur, dus we gaan naar Niels met het nieuws.
1: Goedemiddag. Vlaams minister van Energie Hans Bonte werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten op dit moment om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Bonte.
2: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen, structureel, in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig, waarbij dat gezinnen toch de garantie moeten kunnen hebben om hun elektrificatie verder te zetten, om zonnepanelen te leggen, om met een elektrische wagen, maar ook bedrijven en bepaalde type bedrijven.
1: Het gaat dan bijvoorbeeld om ziekenhuizen of bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Werkgeversorganisatie VOCA vreest een ramp voor onze economie als er niet snel een oplossing komt. In Antwerpen is de politie op zoek naar de verdachte van een zware vechtpartij vorig jaar. Daarbij raakte een jonge man van 20 zwaar gewond. De politie heeft daar nu voor het eerst beelden van vrijgegeven. Daarop is te zien hoe het slachtoffer staat te praten met twee mensen, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
3: Dan zien we op de beelden dat een man met een donkere jas uit het niets lijkt te verschijnen en het takelt het slachtoffer zwaar toe. We durven ook te veronderstellen dat het om een geoefende vechter gaat, aangezien hij het slachtoffer met één rake klap knock-out slaat.
1: Ja, wie informatie heeft kan terecht bij de politie of op het gratis nummer 0800 30 300. En Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio reist volgende week naar Italië om het goed te maken met het Vaticaan. Dat melden Italiaanse media. Aanleiding zijn de beledigende opmerkingen van Amerikaans president Trump naar paus Leo XIV. Trump noemde hem onder meer zwak en dat was niet naar de zin van het Vaticaan en de Italiaanse

0: 20 minuten toch iets te ver inzakt. Maar vandaag hebben we getoond als we in ons blok blijven en we blijven die organisatie bewaren en het overzicht bewaren, dat we te duchte tegenstander zijn en dat tegen iedereen punten kunnen pakken.
1: In de stand springt Mechelen over Gent naar een vijfde plaats. Gent staat laatste. En in play-off 2 speelt Antwerp tegen Standaar. Bij het begin van de tweede helft staat het 0-3. En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de vijfde en laatste rit in de ronde van Romandie gewonnen. Zijn vierde overwinning in deze wedstrijd al. Pogačar was de beste op een aankomst bergop. Hij versloeg de Duitser Florian Lipovits en de Sloveen Primož Roglič in een sprint met 3. Pogačar is ook de eindwinnaar. En het weer nog. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt de regen over het land. Maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig. Later meer wolken en kans op regen. Maxima tot 20 graden.
2: Het blijft druk op de snelwegen voor een zondagnamiddag. Iedereen keert terug naar huis van zijn verlengd weekend. En dat zorgt voor 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat richting Gent op de E17. 18 minuten erbij tussen Deinze en Zwijnaarden. Dan naar de E40. 13 minuten tussen Beernem en Nevelen. En ook nog eens 8 tussen Jabbeke, De Haan en Loppem. Dan naar de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dan naar richting Brussel moet ik zeggen op de E40, 8 minuten tussen Afligem en Groot-Bijgaarde. Richting de grens met Nederland ook eentje op de A12. 6 minuten erbij tussen Stabroek en Berendrecht. En tot slot nog eentje op de Brusselse ring op de buitenring. 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
3: Music. Doreen Matthijs.
2: Zonnetje laat het afweten, dus Juste, Jack Style en John, ja, die zeggen, ah wel, het is goed, wij zetten de boel in gang. Dit is Turn the

Leona Lewis hoorde je met Bleeding Love bij Q. We gaan het tempo weer wat opdrijven, zodat die files waar je misschien in staat wat draaglijker worden. Straks Pobbelien Thijs. Vrijdagavond heeft ze haar laatste concert van haar AFAS Dome Marathon afgerond. 5 keer heeft ze de boel daar plat gespeeld. Ja, ze werd echt op handen gedragen. Niet alleen door haar atlas, die je straks hoort. Echt door iedereen. Of enfin, eerst het house duo Another met Talk To You Back You.

0: reis naar Atlas. Het is vandaag 3 mei. Wilt u zeggen dat Pommelien haar tweede rustdag ingaat? Afgelopen donderdag en vrijdag stond ze voor de vierde en vijfde keer in de AFAS-dome. Maar nu zit haar concertmarathon er echt op. Ik bedacht mij wel net, ja, het is al 3 mei. Dat wilt u zeggen dat het over exact een week moederdag is op heel wat plaatsen in Vlaanderen. En ik heb nog niks. Dus mijn vraag, wat gaan jullie doen? Wat gaan jullie geven? Misschien kunnen we hier al wat inspiratie opdoen met z'n allen. Dus laat het even weten in de Q-app als jij wel al een plan hebt. Zometeen Our City en Adam Levine met Locked Away naar Buddy van Topic en Nico Santos.
1: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei.
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
1: Oh, Pascal, je bent een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.

met Locked Away. Ik vroeg je daarnet om even de hoofden samen te steken. En wel voor een tof moederdagscadeau. Caro uit Sint-Truiden die stuurt... Ja, wij doen 10 dansshows de komende 2 weekends. Oef, amai. Dus ons mama ja, die mag komen kijken en mij bewonderen op het podium als moederdagscadeau. Nee, nee, ze krijgt ook wel nog een bloemetje, zegt ze erbij. Ook de geurkaarsen zijn heel populair, lees ik. En Jasmine uit Ieper die zegt... Ja, of foto's natuurlijk, hè, zodat de mamsi ons altijd kan bewonderen. Waar ik mijn mama ook heel veel plezier mee doe, is een schijf van Anastasia. Dus ik stuur ze zometeen jouw kant uit. En wel met Sick and Tired naar Niall Horan. En die heeft eigenlijk ook wel een heel goed idee voor moederdag. Dit is Dinner Party bij Q.

Anastasia, wat een schijf. Het maakt hopelijk dat de file rijden wat draaglijker als jij in een van de volgende verzeild bent geraakt. 6:01 momenteel en er zijn er 10 zelfs, zie ik, waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat richting Gent op de E40, 19 minuten erbij tussen Oostkamp en Nevelen. Op de E17 zijn het er 12 tussen Deinze en Zwijnaarden, komt daar door een defect voertuig. Dan richting Brussel op de E40 een kwartier tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. Richting Antwerpen op de A11, 10 minuten tussen Knokke-Heist en de Koning Albertlaan. Naar de E17 dan 5 minuten tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je er 9 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook nog eentje op de E429, 8 minuten tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Dan gaan we nog naar de Brusselse ring, op de binnenring 7 minuten tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. En dan zijn we er bijna op de buitenring, 7 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En nog eentje, 5 minuten ook op die buitenring tussen Stroombeek-Bever en Jette. Maar op een andere plaats verlies je normaal gezien wel minder dan 5 minuten.

0: Ed Sheeran en zijn shiny sapphire. Afgelopen vrijdag was het ook zeer shiny weer hier in België. Volle zon, 25 graden. Ja, het kon niet beter uitdraaien voor onze dag van de uitgestelde arbeid. En ja, na al dat gezweet en geklus, tuinstoeltje buiten, aperitiefje erbij. Maar dan, ja. Gisteren zei het Belgische weer, wat denkt je nu? Dat uw tuinstoelen met al die toffe kussens al buiten mochten staan? Dat heb ik niet gezegd. Het is hier wel België, hè. En ik zal het u bewijzen ook. Enfin, de band Kane die op komst is, die trekt er zich gelukkig niks van aan. Middelvinger naar het slechte weer, gitaar boven en rain down on me.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benje.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: Maar vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
5: Waarom?
4: Ik ben vergeten hoe een tool project. Doei.
6: Naar Amsterdam? Met Eurocity direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
7: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
8: Psst, Karen.
7: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
8: Karen, stapelkorting bij Morris.
7: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
8: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
7: Echt?
8: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
7: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
8: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
9: Vanavond bij VTM beslist een 100-koppige jury over de dansers in So You Think You Can Dance. En paniek bij VTM 2, want Theo Kamp wordt neergeschoten in Smeris. Vanavond bij VTM en VTM 2.
10: Dit is Q.

met In My World. Er staat hier een Australische vedette klaar in de startblokken. Ooit gewoon een straatmuzikante, maar plots ging het heel hard voor haar. In 2019 had ze een wereldhit op zak. Niet zomaar eentje. Wereldwijd een van de langst genoteerde nummer 1 hits. Nadien is het een tijdje stil geweest, tot afgelopen najaar. Want toen werkte ze mee aan deze collab. I only want you when you're gone. Gone, gone, gone. En eerder vorig jaar was er deze. Waar ze Hideaway in een nieuw jasje stak. Maar haar doorbraak kwam er natuurlijk dankzij deze hit. Hè. Die iconische intro doet waarschijnlijk een belletje rinkelen. Op een half uur heeft ze het geschreven. Deze Dance Monkey van Tones & I.

Twee weken geleden werd ergens in de woestijn van Californië een mensenmassa hysterisch wild. Want op het tweede weekend van Coachella vroeg Sabrina Carpenter Madonna als special guest mee op het podium. En ik weet het, de leeftijd van een vrouw mag je nooit vragen. Maar het leeftijdsverschil mag ik toch wel even zeggen. Meer dan 40 jaar zit er tussen die twee. Maar dat hield dan natuurlijk niet tegen. Nee, die twee zeiden, world, hold on. We gaan jullie hier eens wat laten zien. Sabrina komt er zo meteen aan, naar Bob.

0: over zes het nieuws krijg je van Niels.
1: Goedenavond. Een Vlaams minister van Energie, Hans Bonte, werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Bonte.
2: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen, structureel, in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig, waarbij dat gezinnen toch de garantie.

0: wat er net is gebeurd. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio reist volgende week naar Italië om het goed te maken met het Vaticaan, dat melden Italiaanse media. Aanleiding zijn de beledigende opmerkingen van Amerikaans president Trump naar paus Leo XIV. Trump noemde hem onder meer zwak en dat was helemaal niet naar de zin van het Vaticaan en de Italiaanse premier. Rubio gaat nu in gesprek met een medewerker van de paus. Een ontmoeting met de paus zelf komt er dus niet. En sport, een afgang van Antwerp, of voor Antwerp liever, in play-off 2 van ons voetbal. Het verloor in eigen huis met 0-5 van Standaar. Standaar springt zo over Antwerp naar een gedeelde leidersplaats in play-off 2. Ook Westerlo en Genk hebben evenveel punten. Antwerp volgt op 3 punten. En in play-off 1 heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot miste Gent nog een penalty. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Biest.
1: Ik vond onze eerste helft heel goed. Veel intensiteit van minuut 1. Maar je zag wel dat je na 30, 35 minuten toch weer na het doelpunt, na 20 minuten toch iets te ver inzakt. Maar vandaag hebben we getoond dat als we in ons blok blijven en we blijven die organisatie bewaren en het overzicht bewaren, dat we te duchte tegenstander zijn en dat tegen iedereen punten kunnen pakken.
0: In de stand springt Mechelen over Gent naar een 5e plaats. Gent staat laatste. En op de World Relays in Botswana heeft onze mannelijke aflossingsploeg op de 4x100 meter zich kunnen plaatsen voor het WK Atletiek in Peking volgend jaar. Ze werden tweede in hun herkansingsreeks en liepen naar een nieuw Belgisch record. Ook de Belgian Waffles, de gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, kon zich plaatsen. Slecht nieuws was er wel voor de Belgian Cheetahs, de 4x400 ploeg bij de vrouwen en de gemengde aflossingsploeg op de 4x100 meter, want zij grijpen naast een WK-ticket. En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de 5e en laatste rit in de ronde van Romandie gewonnen. Het is zijn 4e overwinning al in deze wedstrijd. Pogačar was de beste op een aankomst bergop. Hij versloeg de Duitser Florian Lipovic en de Sloveen Primož Roglič in een sprint met 3. Pogačar is ook de eindwinnaar. En het weer nog. Vanavond geleidelijk droger. Vannacht droog en bewolkt. Minima tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het wel regenen bij zo'n 19 graden.
2: Ja, en het blijft druk op onze snelwegen deze zondagavond. Er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik ga er samen met jou door. We beginnen met de langste. Die staat richting Gent op de E40. 20 minuten erbij tussen Oostkamp en Nevelen. Op de E17 zijn het er 13 tussen Deinze en Zwijnaarden. Dan naar de Antwerpse ring richting Nederland. 11 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse ring op de binnenring 9 minuten tussen Groot-Bijgaarden, Dansaertlaan en Jette. Op de buitenring zijn het er 6 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Dan nog eentje op de E429, 6 minuten erbij tussen Tubeke en de Bergense grens. En tot slot op de B411, zo moet ik het zeggen, 5 minuten tussen Ledenberg en Gent Centrum. Maar als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten.
3: Music.
4: Dorien Matthijs.
2: Weer of geen weer, de hit die afgelopen zomer volledig heeft gedomineerd, staat klaar om ons weer summerproof te maken.

Ja, ik hoop maar dat hij nog vrienden wilt zijn. Want we moeten hem teleurstellen. Hij is de diepste daler deze week. Sorry, kamerad. Maar iets anders nu. Het is tijd om de buren te waarschuwen. Of de auto's naast je als je in een van die vele files staat momenteel. Want meekwelen is absoluut toegestaan. Draai die volumeknop maar serieus open voor deze van Clouseau. Ik heb trouwens net ontdekt dat deze hit even oud is als ikzelf. Dit is En Dans op jouw zondag.

0: 20 jaar oud zijn, somber. Het is duidelijk een charmeur, maar relaties kapot maken, dat wil hij niet. Dus Temptation Island zit er niet in voor onze somber. Zeg, over kapot maken gesproken, vrijdag was het...
1: De dag van de uitgestelde arbeid.
0: Ja, dan heb ik wel een paar zaken gesloopt. Want ik was klusser in Limburg. Onder andere een oude trampoline heb ik daar verwijderd. En er komt een artiest aan die zichzelf ook een do-it-selfster noemt. Het is te zeggen, she's a self-made woman. Je hoort ze na Justin Timberlake.
2: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
4: wegwijzer.
3: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
1: Q-music.
5: I got this

do-it-zelfster Judith bij Q. Het is zondagavond en het lijkt mij hoog tijd om nog eens het Q-hitarchief in te duiken. Ik heb er eentje van onder het stof gehaald uit 2008. Een plaat met het levensmotto van een zondagavond. Dus sit back and relax. Letterlijk met Lauren Wolf. Dit is... Oh, we zijn een beetje te vroeg. Er is een plaatje weggevallen. Het verkeer is voor straks. Even kijken waar hij naartoe is. Ja, let's go. No stress.

Bijna 6:30. Nu gaan we echt over naar de snelwegen, want de studio kon al niet wachten daarnet. Ja, de strijd is er nog niet gestreden hoor op deze zondagavond. En rij voorzichtig, want de regen valt met bakken uit de lucht, zie ik. Dat zorgt voor 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest, moet ik zeggen. We beginnen bij de langste file. Die staat richting Gent op de E40. 11 minuten erbij tussen Beernem en Aalter. Op de E17, 8 minuten erbij tussen Deinze en Zwijnaarden. Dan naar de Brusselse ring op de binnenring. 11 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. En op de buitenring zijn het er 5 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Ook nog eentje op de E429. 8 minuten erbij tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Komt daar door een defect voertuig. En tot slot nog eentje op de Antwerpse ring richting Nederland. 8 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Maar als je op dit moment nog op een andere plaats in de file staat, verlies je er wel minder dan 5 minuten.

0: Post Malone en Morgan Wallen met I Had Some Help. Ja, ik ga ook wat help nodig hebben. Hulp, moet ik zeggen. Om ooit nog de mol te vinden. Ja, we zitten 2 weken voor de finale en mijn mol ligt eruit. Tjie toch. Maar vanavond dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. En morgen vroeg staat er nog iets op zijn zacht uitgedrukt zenuwslopend op de planning. Hier staat dat te gebeuren in de studio van Q. En jij kan er voor iets tussen zitten.
1: Morgen bij Maarten en Dorothee.
2: Voor de liveshows van The Voice van Vlaanderen moeten wij nog kiezen tussen 3 van onze kandidaten. Maar wij gaan dat niet zelf doen.
3: 1 laatste plek voor de liveshows. Jij beslist. We kunnen jouw hulp echt goed gebruiken, want ze zijn allemaal heel goed.
1: Maarten en Dorothee. En The Voice Comeback Stage. Morgenochtend bij Q. Q-Music.
4: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
5: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
6: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
5: Maar dank u.
4: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
2: Q.

Eva Max en Sweet But Psycho. Vanavond wordt het bij mij een rustig avondje mollen zoeken op de bank. Ja, het is er het ideale weer voor. Veel berichtjes in de Q-app over dat hondenweer. Bij Kevin uit Mechelen bijvoorbeeld is het stevig beginnen onweren net. En Jonathan uit Zwijndrecht die stuurt, voilà, net terug thuis van Disneyland. Iedereen rij voorzichtig op de wegen. En ik voorzie jou nog tot 7 van gezelschap en de goede schijven. Dus straks is er The Rasmus met In The Shadows. Na Lost Frequencies, dit is So Much Beauty Around Us.

Shadows van de Rasmus. Ze hebben nog gelijk ook. Waar is dat zonnetje van vrijdag gebleven? Het is ondertussen 7:10 op jouw zondag. En nog een hele avond ben je voorzien van onze Q Maximum Hits. Volgend weekend, niet vergeten, kan je tijdens deze show 5 tickets winnen naar de Grotten van Han. Zeker intunen dus tussen 4 en 7. En morgen bij Maarten en Do wordt er gestreden om het allerlaatste plekje in de liveshows van The Voice van Vlaanderen. Nu Sia en Kendrick Lamar, na Alex Warren en Eternity. Q sounds better with you. Hear the clock ticking on the wall.

0: bijna 7 uur. Goedenavond, hier is Emiel met het nieuws.
1: Goedenavond. Er komen veel klachten binnen over het zwemparadijs Hengelhoef in Houthalen in Limburg. Het water kleurde groen, er lagen insecten voor het voetenbad en er was ook schade aan de glijbanen. Je hoort de burgemeester van Houthalen.
2: De aandrijfkracht voor de spoelfilters van het circuit van de 3 zwembaden werkte niet, waardoor koolstof vrij kwam. Nu, koolstof is niet giftig, dus dat is al een goed teken. We hebben toch gevraagd vanuit onze milieuinspectieambtenaar dat deze stof, dit goedje, naar het labo zou gaan. We gaan dat kort opvolgen en we worden gerapporteerd de komende dagen.
1: Het zwembad werkt aan een oplossing. De prijzen zijn ook tijdelijk verlaagd van 15 naar 5 euro. Een afgang van voor Antwerpen in play-off 2 van ons voetbal. Het verloor in eigen huis met 0-5 van Standaar. Standaar springt over Antwerpen naar een gedeelde leidersplaats in play-off 2. Ook Westerlo en Genk hebben evenveel punten. Antwerp volgt op 3 punten. En rond deze tijd speelt Club Brugge tegen Anderlecht in play-off 1. Club kan alleen leider worden als het wint. Na zo'n half uur spelen staat het ook 0-1 voor. En Arnaud Delis heeft de wielerklassieker Lotto Famijn Ardennes Klassiek gewonnen. Hij was in een massasprint sneller dan onze landgenoot Jens Verbrugge en de Italiaan Matteo Moschetti. Het is voor Delis pas zijn eerste zege van het seizoen. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden.
0: En er staan nog 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste. Die staat op de Brusselse ring, op de binnenring 17 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Dan naar de Antwerpse ring richting Nederland, 12 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tot slot nog eentje op de E429, 5 minuten erbij tussen Tubeek en de Bergense Steenweg. Komt daar door een defect voertuig uitkijken dus. Maar op een andere plaats verlies je normaal gezien minder dan 5 minuten. Music.

0: Music.
1: Q sounds better with you.
2: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof

0: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
1: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
0: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
1: Waar zie je die giraf daar?
0: Of Zoo Plankendaal.
1: Oh, zo schattig.
0: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
2: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
3: Psst, Karen.
2: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
3: Karen, stapelkorting bij Maurice.
2: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
3: Karen, ik ben het. Huh? Bij Maurice krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels je koopt, hoe meer korting.
2: Echt?
3: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
2: Maar dan moet je toch niet fluisteren? Dan moet je roepen.
3: Maurice in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Er raken meer details bekend over het Iraans vredesvoorstel dat donderdag via Pakistan aan de VS is voorgelegd. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken laat weten dat het plan uit 14 punten bestaat. Het wil het staakt het vuren binnen de 30 dagen omzetten naar een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Verder wil Iran uranium blijven verrijken en zullen ze de straat van Hormuz openstellen als de VS de sancties opheft. Volgens de minister heeft de VS al gereageerd op het voorstel en wordt dat antwoord nu in Iran bestudeerd. Er komen veel klachten binnen over het zwemparadijs Hengelhoef in Houthalen in Limburg. Het water kleurde groen, er lagen insecten voor het voetenbad en er was ook schade aan de glijbanen. Je hoort de burgemeester van Houthalen, Alain IJzermans.
2: De aandrijfkracht voor de spoelfilters van het circuit van de drie zwembaden werkte niet, waardoor koolstof vrij kwam. Nu, de koolstof is niet giftig, dus dat is al een goed teken. We hebben toch gevraagd vanuit onze milieuinspectieambtenaar dat deze stof dit goedje naar het labo zou gaan. We gaan dat kort opvolgen en we worden gerapporteerd de komende dagen.
1: Het zwembad werkt aan een oplossing. De prijzen zijn ook tijdelijk verlaagd van 15 naar 5 euro. Een afgang van Antwerpen in play-off 2 van ons voetbal. Het verloor in eigen huis met 0-5 van Standaar. Standaar springt zo over Antwerpen naar een gedeelde leidersplaats in play-off 2. Ook Westerlo en Genk hebben evenveel punten. Antwerpen volgt op 3 punten. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
2: It's playtime.
3: Easy Toys.
4: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: Dit is Q. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goeie avond. Club Brugge is de nieuwe leider in onze competitie. In play-off 1 won het van en bij Anderlecht met 1-3. Club kwam eerst 0-3 voor. Zo'n 10 minuten voor het einde maakte Anderlecht toch nog de ereredder. In de stand heeft Club nu 1 punt meer dan Union. Anderlecht is vierde. Er raken meer details bekend over het Iraans vredesvoorstel dat donderdag via Pakistan aan de VS is voorgelegd. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken laat weten dat het plan uit 14 punten bestaat. Het wil het staakt het vuren binnen 30 dagen omzetten naar een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Verder willen ze blijven uranium verrijken en zullen ze de straat van Hormuz openstellen als de VS de sancties opheft. Volgens de minister heeft de VS al gereageerd op het voorstel en wordt dat nu in Iran bestudeerd. Bij het dodelijk ongeval in Docristi in Oost-Vlaanderen gisteren is een jongen van 17 omgekomen. Dat bevestigt het parket. De jongen reed op een bromfiets en kwam onder een vrachtwagen terecht. Mogelijk gaat het om een dode hoekongeval. De chauffeur van de vrachtwagen testte negatief op alcohol en drugs. Het onderzoek loopt. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Antonelli reed bijna van start tot finish aan de leiding. Hij haalde het voor de Brit Lando Norris en de Australiër Oscar Piastri. En Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.

0: Dit is Q. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Er zijn dit jaar al 30 pogingen van transmigranten tegengehouden die vanaf ons land het kanaal wilden oversteken. Dat blijkt uit cijfers van de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe. Ook dit weekend werden er opnieuw 70 transmigranten onderschept aan onze kust. Journaliste Katrien Sales.
2: Alles is terug te leiden tot het weer, tot het gunstige weer. Een gunstige oostenwind en een zwakke stroming. Wat ertoe leidt dat ze eigenlijk vrij gemakkelijk tot in Engeland kunnen geraken. Want bij storm op zee zullen ze het alleszins niet proberen.
1: Ook vannacht en de komende nachten zal de politie extra controleren. Bij het dodelijk ongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen gisteren is een jongen van 17 omgekomen, dat bevestigt het parket. De jongen reed op een bromfiets en kwam onder een vrachtwagen terecht. Mogelijk gaat het om een dode hoeksongeval. De chauffeur van de vrachtwagen testte negatief op alcohol en drugs. Het onderzoek loopt. In het Midden-Oosten zijn zeker 16 Amerikaanse basissen beschadigd geraakt bij Iraanse aanvallen. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Die spreekt van een ongeziene verwoesting. Het gaat onder meer om basissen in Jordanië, Qatar en Bahrein. Ook de materiële schade is enorm. Vliegtuigen, communicatieapparatuur en radarsystemen zijn verwoest. Club Brugge is de nieuwe leider in onze competitie. In play-off 1 won club van en bij Anderlecht met 1-3. Het kwam eerst 0-3 voor. Zo'n 10 minuten voor het einde maakte Anderlecht toch nog de ereredder. Je hoort clubverdediger Brendan Mechelen.
3: Het is altijd leuk om hier te winnen. We spelen heel volwassen wedstrijd. Niet te naïef proberen opbouwen. Als we moeten schieten, we gewoon de bal in de ruimte. En we hebben snelheid van voor. En ook voor het eerst dit seizoen hebben we de eerste plaats beet. Dus dat is heel belangrijk.
1: In de stand heeft club nu 1 punt meer dan Union. Anderlecht is vierde. En in play-off 3 van ons voetbal heeft Denderen dan weer met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Denderen is al zeker van parages. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Zijn derde wedstrijd op rij. Antonelli reed bijna van start tot finish aan de leiding. Hij haalde het voor de Brit Lando Norris en de Australiër Oscar Piastri. Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog, het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen gestorven door een besmetting met het Hantavirus. Er zijn ook 2 Nederlanders bij. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Hantavirus is een dodelijk virus dat doorgegeven wordt door knaagdieren en waartegen geen medicijn bestaat. 6 andere mensen zijn besmet. 3 van hen liggen op intensieve zorgen. Het schip ligt op dit moment in een haven in Kaapverdië. Aan boord zitten zo'n 170 mensen. Er zijn dit jaar al 30 pogingen van transmigranten tegengehouden die vanaf ons land het kanaal wilden oversteken. Dat blijkt uit cijfers van de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe. Ook dit weekend werden er opnieuw 70 transmigranten onderschept aan onze kust. Journaliste Catherine Sales.
2: Alles is terug te leiden tot het weer, tot het gunstige weer. Een gunstige oostenwind en een zwakke stroming. Wat ertoe leidt dat ze eigenlijk vrij gemakkelijk tot in Engeland kunnen geraken, want bij storm op zee zullen ze het alleszins niet proberen.
1: Ook vannacht en de komende nachten zal de politie extra controleren. En voetbal Club Brugge is de grote winnaar van het weekend. Profiteerde van het verlies van Union en won zelf van en bij Anderlecht met 1-3. Club springt daardoor naar de leiding. Je hoort clubverdediger Brendan Mechelen.
3: Het is altijd leuk om hier te winnen. We spelen heel volwassen wedstrijd. Niet te naïef proberen opbouwen. Als we moet schieten we gewoon de bal in de ruimte. En we hebben snelheid van voor. En ook voor het eerst dit seizoen hebben we de eerste plaats beter. Dat was heel belangrijk.
1: In de stand heeft Club nu 1 punt meer dan Union. Anderlecht is 4e. En in play-off 3 van ons voetbal heeft Tender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Tender is al zeker van barrages. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt een pak frisser bij zo'n 15 graden.

0: van middernacht.
1: Goeienacht. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen gestorven door een besmetting met het Hantavirus. Daar zijn ook 2 Nederlanders bij. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Hantavirus is een dodelijk virus dat doorgegeven wordt door knaagdieren en waartegen geen medicijn bestaat. 6 andere mensen zijn besmet en 3 van hen liggen op intensieve zorgen. Het schip ligt op dit moment in een haven in Kaapverdië. Aan boord zitten zo'n 170 mensen. Vannacht kan je mogelijk geen geld afhalen of een betaling uitvoeren. Komt er onderhoudswerken op het betaalnetwerk, dat meldt betaalspecialist Worldline dat de betalingen verwerkt. Het gaat om hinder bij Bankcontact, Maestro, Mastercard en Visa. En er kan ook een impact zijn bij geldautomaten. Om 6 uur zou alles opnieuw normaal verlopen. In voetbal, Club Brugge is de grote winnaar van het weekend. Het profiteerde van het verlies van Union en won zelf van en bij Anderlecht met 1-3. Club springt daardoor naar de leiding. Anderlecht pakt 0-9 en moet stilaan vrezen voor Europese tickets. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kosemans.
2: Het zijn harde cijfers, maar dat is de realiteit waar we ons in bevinden. Dus de komende weken worden heel cruciaal. Hoe moeilijk het ook is op dit moment om dat uit te spreken, we moeten gewoon terugrechten en met nieuwe moed de komende weken gaan.
1: Anderlecht is 4e, Club is dus leider met 1 punt meer dan Union. En in play-off 3 van ons voetbal heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.